hebben dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan even een dengel aan jou. Vlieg maar dan even een gouden leven voor jou. Ja.

Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht

0: duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zege voor Meerschors mannen en Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SPN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: To-date geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karim. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadcentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigenlaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zege voor Meerschors mannen en Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor het ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SBN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Schors Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september het pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karin. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
4: Meer compleet.

0: Phil Collins, Easy Lover.
1: Het is zondagochtend.
0: Goedemorgen.
1: Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Zondagmorgen, 27 september. Welkom, dit is Meer Radio. De steekomroep voor de gemeente halen meer dan ook verder buiten. En mocht je naar buiten halen meer luisteren, ben je een beetje aan het zwart luisteraar. Maar dat vinden wij helemaal niet erg. Dat mag best wel, geen probleem. Wat kun je verwachten is nu om 12 uur? Natuurlijk kun je kans maken om zomaar te winnen. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En erbij een leuke cd. Wat moet je doen? Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En dan moet jij raden welk voorwerp ik opschrijf in dat spelletje Tillendingen. Die aanwijzingen die komen er zo meteen al aan, hoor. Natuurlijk hebben we het laatste lokale nieuws. Wat is er gebeurd de afgelopen uren en de afgelopen dagen in onze gemeente? En ook een beetje naar buiten. Dan gooi je ook zo meteen natuurlijk wel even bij komen. En muziek natuurlijk. Ja, muziek van de laatste hits. En muziek van heel lang geleden. Waarvan je denkt van oké, mijn opa of oma, papa of mama, die gaan hier heel blij van worden. Dat, ja, dit... Dat hebben we ook hier op de radio. Waaronder deze.

0: Een beetje het love duo van de jaren 80, 1987. George Michael en Aretha Franklin. Ja. Heeft helemaal op nummer 1 gestaan in de top 40. Dat was zeg maar de meest gestreamde plaat van het moment. Brengt de tijd op 9:15 op deze zondagmorgen 27 september. Dit is meer radio, maar natuurlijk... je kunt kansen maken om te winnen zometeen. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Dat kan je met een mooie leuke cd erbij nazomeren deel volume 1. Kortom, wat moet je doen? Ik zend zometeen die aanwijzingen uit hoe jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding en wat het dan voor voorwerp is.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Ja, wat is dit nou voor, ja, gebruiksvoorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik ben een setje met het teleding van vorige week. Oh ja, ik ben een setje met het teleding van vorige week. Dus vorige week hadden we een aanwijzing, teleding. En deze week is het een setje waarmee het vorige week een setje was. Het samen setje is.
1: Aanwijzing 2.
0: Ja, voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen. Na gebruik moet je mij uitwringen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik ben een setje met het teleding van vorige week, is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Dus voor het beste streeploze resultaat moet dit voorwerp een beetje vochtig zijn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Ja, heb je enig idee? Dan kun je kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen wat het is, mail even je antwoord aan ons. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan

voor 10:30. Goedemorgen. Ik las trouwens een bericht over in Hoofddorp wat er gebeurd was. De politie en douane zijn een onderzoek gestart bij een bedrijventerrein aan de Pakslaan in Hoofddorp. Bijzonder bericht, want eerst staat de aanleiding is voor het onderzoek is aanleiding onbekend. Meerdere medewerkers van de dienst zijn aanwezig geweest. De politie en de douane zijn aanwezig geweest. En wat er aan de hand was, een beetje onbekend. Er staat het verderop onder het bericht staat er. Er zijn meerdere zakken vapes en nicotinepoesjes in beslag genomen. Het gebied is tijdelijk afgezet. Dus ja, wat er aan de hand was, dat weten we natuurlijk wel een beetje. Moet ik niet op de vape halen, lekker. Meer radio, 10:57 op deze zondagmorgen. Het is vandaag 27 september. We gaan bijna naar oktober toe, bijna naar de koudere maanden komen eraan. De radio, Nick Kersel. I won't let the sun go down on me.

Meer radio op deze zondagse morgen. Ja, we gaan op naar het nieuws van weer. Het was wat het lokale nieuws van half elf gaan we horen. Met Rob. Rob, ja, je debuut, kom maar. Debuut zometeen, Rob Jotte op Meer Radio. Met lokaal nieuws. En dan zijn we weer met twee terug zometeen met de aanwijzing voor Terdy. Speel ik ermee, maak kans tot uurtje bowlen voor zes personen zometeen. Hier is de Virgil Sharky en de Coot Hearts op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadcentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigenlaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer compleet.

Feesten en partijen, bruiloften en verjaardagen. Daarom geeft Den Haag mooi. Zes overal op deze zondagmorgen. We gaan het hebben over de val van Elton.

0: kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je met 6 personen op de kosten van meer radio lekker gaan bowlen met vrienden of vriendinnen. En wat moet je doen? Ik zend die aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit voor voorwerp? Is de aanwijzing nummer 1, 2, 3. Wat is dit? Wat voor gebruiksvoorwerp is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ja, ik ben een setje met het Teleding van vorige week. Hoe heb je vorige week geluisterd? Dan is dit hoort daar zeg maar een beetje bij.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploos resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen. Na gebruik moet je mij uitwringen. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik ben een setje met de Teleding van vorige week.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Is het erop voor? Ja, een beetje. Bijna niet te veel hoor. Bijna een beetje maar. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen. Je denkt, ik weet wat het is. Wat moet je doen? Nou, zend even een e-mail. Met in de e-mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Dus mailt je met in de e-mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat je denkt dat het is. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. En dan maak je kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuke cd. Ja, na zomer volume 1. Let's go dancing. Nou, staan we op. Samen met de Cool and the Gang gaan we dat doen.

luistert en je hoort eigenlijk wat je niet zingt, maar hoort, zingt je ook een beetje Let's Go Disco Dancing, zingt hij ook. 10:45 op deze zondag, 27 september vandaag, zwemt Niels onderwater, zwemt er boven water. Hij zwemt namelijk 60 kilometer rondje Haarlemmermeer. Ik ga er zo iets meer over vertellen, kun je misschien een beetje aanmoedigen, ja, of demotiveren, kan ook natuurlijk. Je kan het niet, blijf het dank. We gaan het hebben over de val van Elton John, zometeen hier op meer radio in de aanwijzingen komen, en ook zometeen aan je voorbij op de radio. Is NXS Need You. Wanneer? Tonight.

En ik zeg, need you tonight. Ja, meisje, er is iets met jou aan de hand, meisje, maar ik weet niet wat. Er is iets met jou, ik kan niet slapen, daarom, omdat er iets met jou is, kan ik niet slapen. Misschien, dus klinkt ze wel. 7 voor 11, meer radio. Ik zei het al, ja, het is vandaag 27 september 2026. En we gaan even terug naar 27 september 1979. Elton John stort tijdens een optreden helemaal in. Elton John treedt op in Los Angeles tijdens een nummer Better of Dead. Hij stort in elkaar en dat komt door een griepje. Ja, dat kan de beste overkomen natuurlijk. Stel je voor, je gaat naar je werk toe en je bent al een beetje niet helemaal lekker en je gaat naar je werk. Toch maar even werken hoor. Ga toch maar even door. Op je werk. En dan stort je ook een beetje. Dat kan niet eens gebeuren. Dat gebeurde Elton John ook in 1979 tijdens het optreden in Los Angeles. En dit is hem, Elton John. Ja. Je scoorde hij een heel lange nummer 1 hit mee. Hij stond heel hoog genoteerd in alle hitlijsten. En nu in de streamingdiensten zou het er nu in de streamingdiensten moeten zijn natuurlijk. Elton John, de gitaar.

Elton John met de videoclip met die dame, weet je wel, die Poolse Russische dame met dat, in de sneeuw. Dat is al lang geleden. Waarbij van je open komen, die weet dat het eigenlijk wel 9 voor 11 uur op deze zondagmorgen 27 september vandaag. Gisteren is het gebeurd, hè, want gisteren, ik ga hem even een beetje een brief voorlezen. Op 26 september wil ik Niels onder water rondom de Haarlemmermeer gaan zwemmen. Bij mijn ouders in Lissebroek duik ik het water in en ga stuurboord uit richting Bijnsdorp. En zwem langs 3 grote historische gemalen, Krukjes, Lijnden, Buitenkaag. Tot ongeveer 60 kilometer gaat Niels zwemmen. En dan komt hij bij zijn ouders, komt hij weer in Lissebroek boven water. Is gebeurd tot ons al 60 kilometer. Hij gaat er 24 uur over doen voor het goede doel. Om kleine kinderen te helpen tegen die met kanker te maken hebben. Om de ziekte te genezen, de kinderen te helpen, zullen we zeggen. Hij heeft het gezwommen en ik moet zeggen, 60 kilometer is best lang. Als ik in mijn auto stap, moet 60 kilometer rijden, dan ben ik al... Och jeetje, wat een eind.

0: Update wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen. En in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
4: Meer compleet.

0: Goedemorgen, dit is Meer Radio.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Een hele goede morgen. Normaal mocht je inschakelen. Het is 11 uur, even op 11. Dit is Meer Radio live vanuit de Hoofddorp. Waar we kans maken, tot we, waar jij kans kunt maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen in Hoofddorp. En daarbij in de cd is daar zomer volume 1 krijg je ook helemaal leuke ja, zomerhits, een beetje daar zomer, zeg maar. Daar de meer, dus nu in 12 uur. En wat moet je doen? Ik zet zo meteen die aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Terding. En als je het weet, dan aan de hand van 3 aanwijzingen... dan kun je kans maken op een uurtje bowlen op 6 personen. En die aanwijzingen, die komen er zo meteen aan. Dus speel ik er even mee. Welk voorwerp ik omschrijf in het spelletje Terding, je gaat het zo meteen horen naar deze van Man at Work. Hier is Down Under op Meer Radio.

0: Down Under hier op Meer Radio op deze zondagmorgen, waar jij kans kunt maken om te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Wat moet je doen? Ik zend 3 aanwijzingen naar je toe en jij moet raden welk voorwerp je kan omschrijven in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp? Hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik ben een setje met het Teleding van vorige week. Mocht je vorige week hebben geluisterd, dan is het misschien een klein beetje opstapje. Het is een setje met het ding van vorige week.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen. Ja, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik ben een setje met het Teleding van vorige week.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploos resultaat moet ik een beetje vochtig zijn, is aanwijzing nummer 3. Voor het beste streeploos resultaat moet ik een beetje vochtig zijn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen. Ja, denk meer aan een persoon. Nee, niet een persoon. Irritant persoon. Nee, het is geen persoon. Het is een voorwerp, hè, wat je gebruikt, zeg maar. Na gebruik moet je mij uitwringen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee, dan kun je kans maken om te winnen vandaag om 11:45 het uurtje bowlen voor 6 personen en een cd erbij na zomeren volume 1. Wat moet je doen? Zend even een e-mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer, het antwoord en dan stuur je het lekker op aan studio@meerradio.nl. En dan gaan we 11:45 iemand over een half uurtje iemand bellen en misschien jou wel. En dan mag ik het antwoord geven in de uitzending. Heb je het goed, dan krijg je het uurtje bowlen voor 6 personen. En een cd erbij met nazomer. Lekker, allemaal goed erbij. Mail even aan studio@meerradio.nl. Gaan we even dansen, alweer dansen. Lekker oma, doen we even lambada.

0: Vandaag hier op Meer Radio. En die hebben ook heel veel verkochte nummers hier trouwens. En ja, Lambada, komen hoor je. En ik ga even een muziekje starten. Ik ga het even hebben over, over ons, ja, over 12 december. 5 december, ja, ja. Sinterklaas, dat is een beetje vroeg. Sinterklaas keert terug in het Polderhuis in Hoofddorp. Het monumentale gebouw in het centrum van Hoofddorp. Vanaf 18 februari ingericht tot tijdelijke logeeradres voor Sinterklaas. En de goedheilige man komt daar dan terug. Want hij zat er in 2013, zat hij er ook. En dan komt hij daar, komt hij aan. En dan kun je naartoe met de kinderen, dan krijg je cadeautjes. Zelf daar. Het Polderhuis ingericht vanaf 18 november. Voor het Sinterklaas, om Sinterklaas zeg maar, te ontvangen. En dan kun je bij zijn. Schrijf even je agenda. 18 november komt Sinterklaas aan in het Polderhuis in Hoofddorp. Tijd zijn,
1: hè? Toch niet? Ja, toch?
0: Anders ben je te laat. Kwart over 11. Zometeen Wham. Deze tijd hebben Taylor Dane uit 1988. En Tell It To My Heart.

0: 1988. Ken je toch?
1: Ja, lekker, hè?
0: Tell it in and tell it to my heart. Ja. We gaan even naar Bad Hoeverdorp. De verkeersproef op de Nieuwe Meerdijk valt bij veel bewoners van de Pelikaanstraat en de Havikstraat in het verkeerde keelgat. Sinds de uitvoering van eenrichtingsverkeer op de dijk gebruiken automobilisten hun straten volgens de bewoners massaal als sluiproute. De bewoners zijn zat en eisten dat de gemeente Haarlemmeer actie onderneemt. Een beetje gek ook, je rijdt een rondje Haarlemmeer, waar loopt het water zo. En opeens is het eenrichtingsverkeer. Dan moet je dus echt, je wordt eigenlijk gepusht om zeg maar die woonwijk in te gaan. Dat moet wel. Ik heb geen idee waarom het is trouwens. Maar goed, en die Niels Onderwater stemt vandaag ook een rondje Haarlemmeer. Moet hij ook dan ook zeg maar omdraaien, omkeer? Nee? Ik ken het water natuurlijk. Even andere verkeersregels. 10:50, meteen aanwijzingen voor TRD Spelen KB. Waar kans dat uurtje Polen voor 6 personen. Daarbij George Michael en Andrew Risley. Tezamen voor de MSWM en de Young Guns op meer radio.

Wem vormen zij. En ik wou eerst Amion Men draaien, maar ik dacht, nou, het anders even. 7 voor half 12 vandaag, 6, nee, maar Maurice. 27 september vandaag. Wij feliciteren Dick Advocaat. Is het ook alweer? Ik heb al cd's volgens mij. Het is iemand anders. Dick Advocaat is vandaag jarig. Gefeliciteerd. En Dick wordt 79 jaar. Gefeliciteerd, Dick.

0: lekkere luistermuziek. Ja, zit leuk toch? Meer radio ook tijd om met natuurlijk kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Dat kun je winnen als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit voor voorwerp? Wat zou dit dan kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Even naar vorige week hoor. Ik ben een setje met Teleding van vorige week is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploos resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Voor het beste streeploos resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Aanwijzing 1, bedacht door collega Richard Kwant. Ik denk dat Richard ook zelf bezig geweest is. Enkele keer in zijn leven het huishouden. Denk ik.
1: Aanwijzing 3.
0: Naar gebruik moet je mij uitwringen is aanwijzing nummer 3. Wat is dit nou voor
1: voorwerp? Aanwijzing 1.
0: Ik ben een setje met het Teleding van vorige week is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Voor het beste streeploze resultaat moet ik een beetje vochtig zijn. Een beetje maar. Niet helemaal. Een beetje vochtig. Ja, een beetje vochtig mag. En dan werkt het het allerbeste, denk ik.
1: Aanwijzing 3.
0: Na gebruik moet je mij uitwringen. Ja, soms kan je bepaalde personen uitwringen. Want dit is echt een voorwerp wat je... Nou, dat gebruik je dan, dat is een beetje vochtig. Ben je klaar, dan moet je het een beetje uitwringen. Wat is dit? Ik zie je denken. Nou, dat weet ik wel. Nou, heel simpel. Stuur even een mailtje. In de mail even je naam. Je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn, dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat dit voor gebruiksvoorwerp is, ben benieuwd. Studio@meerradio.nl. Gaan we over een minuutje of 20 gaan we iemand in de uitzending halen. Misschien jou wel. En dan mag je het antwoord geven. Ben benieuwd. Studio@meerradio.nl. Daar hebben de Pointer Sisters en Automatic op naar het nieuws van 11:30 met Rob Joppe.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zegen voor Meerschors mannen en Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor het ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SPN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Compleet.

Jan van Bijzonder Groep. Ik dacht al dat ik zag dat het is een carnaval. Ja, dat is leuk, hè? Weer radio. Je hebt gehoord, dit jaar mag er geen vuurwerk afsteken. Vuurwerk afsteken mag niet meer dit jaar. Dat is verboden in heel ons landje. Maar er zijn uitzonderingen. Maar de gemeente Haarlemmermeer maakt geen uitzondering op het landelijk vuurwerkverbod. Ook georganiseerde groepen en verenigingen krijgen tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffing om vuurwerk af te steken. De gemeente heeft onderzocht wat de nieuwe wet veilig jaarwisseling betekent voor Haarlemmermeer. De wet is sinds 1 augustus van kracht en verbiedt het afsteken van consumentenvuurwerk. Burgemeesters kunnen onder andere op bepaalde voorwaarden nog wel organisaties een vergunning geven, maar de gemeente Haarlemmermeer doet het niet. Nee. Het zou helemaal stil moeten zijn om 12 uur. En politie en handhaving gaan extra controleren of ze echt een knalletje horen. Hoor je wat, Piet? Ah ja, rij je man, daar gaan we. Kortom, meer radio, geen vuurwerk. Het oud en nieuw. Het is 9:30 deze zondagmorgen. We gaan de reggae-kant op. Met UB40. Ze maakten hits aan lopende band in de jaren 80. Red in the Kitchen. Nou, dit is ook eentje, die gaan we voor je draaien. Sing Around Song op meer radio.

Mijn stem valt weg. Sing Around Song, je kent het wel vanuit In The Kitchen. En Breakfast in Bed, we daar even een ander nummertje voor je. Op deze zondag 27 september in Hoofddorp, waar ja, het is inmiddels 11:45 in het centrum, gaan de winkels langzaam open. En de terrasjes worden weer een beetje buiten gezet. Dat is wel een graadje op 17, wordt ongeveer 20 graden vanmiddag. Dus je kunt toch even misschien het terrasje wel even meepikken, ook de komende dagen weer. Bro. Zijn wij de Donny Dots op Weer Radio. Love me just a little bit more.

0: genoeg meisjes met de lagere school die altijd tijdens zo'n eindejaars optreden Doridots gingen nadoen. Dat waren ze dan, Doridots. Love me, just a little bit more, meer radio. 11:15, wat is er te doen in Haarlem? Een aantal dingetjes, onder andere een ode aan Lenny Kravitz in de Sjak in Schiphol-Rijk. Een oude meer is een oude meer, dat begint om 4:00 meer. En daar gaat een ode aan Lenny Kravitz gaan spelen. Althans, een ode aan hem. Een fietstocht en muzikale middag in Bijnsdorp. Die start is gestart al om 11:00. Kunnen we toe aan de eiland de Rietkraag nummer 5. Daar, tot 2:30 vanmiddag is dat. De fietstocht is al gestart, dus je moet achterop springen, want je kan niet meer mee fietsen. Dat kan niet meer. En het korenfestival bij de Heusel van de Jager in Nieuw-Vennep is ook al gestart. En dat is tot 5:00 vanmiddag is dat. Dus een aantal leuke dingen te doen in de gemeente Haarlemmeer, waar je eventueel toe zou kunnen gaan. Dan lekker thuis.
1: Ik ben thuis.
0: Oké, hallo. 11:50. Terug in de tijd met deze van Toto. Hier is Hold the Line. Op meer radio.

voor 12 uur. Je hebt misschien al gelezen in de krant of op het internet of via social media. Het kabinet doet omwonenden van Haarlem en Meer van Schiphol excuses vanwege de slechte kwaliteit dat zouden gaan. Zorgen dat het geluidsoverlast beperkt zou worden. En daarmee hebben ze op social media en de krant al een bericht geschreven dat ze daar excuses aanbieden aan de omwonenden. Maar de omwonenden die slaan het terug via de social media, want ze zeggen geluidsoverlast. Nee, ja, wij wonen bij Schiphol, we horen vliegtuigen, daar moet je niet meer op roken natuurlijk. Dus eigenlijk is iedereen, dit hoort erbij natuurlijk. Hè. En ook de meesten werken ook op Schiphol. Hè. Maar vaak piloten en zo natuurlijk ook. Hè. Stewardessen, ja, bagagepersoneel. Kortom, die excuses is helemaal niet nodig. Dat wij als inwoners van meer vinden, dat is helemaal geen probleem. Althans, niet alle. Zijn er bij die natuurlijk denken, ja, weet je wat. Die allemaal boven mijn hoofd. Meer radio, 9 voor 12 uur. Je hoort de klank al van Janet Jackson. When I think of you.

Jawel. Janet Jackson, When I Think of You. Hier op Meer Radio, live uit een hoofddorp. Ja, lekker temperatuurtje, 18 graden buiten. Dus echt een leuke, gewoon lekkere zondag. Lekker luie zondag vandaag. Dat is over dit radioprogramma. En zometeen na 12 uur Ruud Kroes met de middag van Meer Radio. En ik wens je een hele fijne zondag. En volgende week dan is mijn collega er voor jou. En die gaat er ook een uurtje wolen weggeven. En leuke muziek draaien. Ik wens je een fijne zondag. Tot volgende week. Oh nee, ik ben... Nou, als mijn collega de volgende week...

0: mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: You're the Barry Wright. You're the first, the last, my everything.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag, luistervrienden. Welkom bij de Meer Radio Middag op deze zondag. Prachtig weer in Haarlemmermeer. Wat kun je verwachten het komende uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. Onder meer over een tsunami en over Vin Diesel. Maar ook hebben we wat uitslagen van de Nations League. En we gaan kijken of je dingen kunt doen in Haarlemmermeer. Nou, vast wel. Maar ook muziek, onder meer van Dolly Parton, Imagine Dragons. Maar nu eerst muziek van eigen bodem. Hier is My Friend, direct.

0: Believer hoorde je van de Imagine Dragons.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er is weer gevoetbald in de Nations League gisteravond. Hier zijn uitslagen. Slovenië-Schotland 0-0. San Marino-Finland 0-7. Faroe-eilanden Kazachstan 1-1. Bulgarije-Luxemburg 1-2. IJsland-Estland 1-1. Engeland-Spanje 2-3. Tsjechië-Kroatië 1-2. Noord-Macedonië-Zwitserland 0-3. Albanië-Belarus 2-0. En ook Slowakije-Moldavië eindigde in 2-0.

0: prachtig nummer van Somber, My Body Isn't Ready.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 2004 was de aardbeving en het daaropvolgende tsunami in Indonesië zo gigantisch groot dat het de rotatie van de aarde beïnvloedde. De ramp zorgde ervoor dat de lengte van een dag een fractie korter werd, veranderde de vorm van de planeet heel lichtjes en verschoof de Noordpool met enkele centimeters.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar drie-gangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt ervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karin. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Madonna was dat. Like a Virgin.
1: De Meer Radio Middag. Activiteitenkalender.
0: We gaan naar Vijfhuizen en duiken in stof. Ben jij graag creatief met stoffen? Kom dan naar het stoffenspektakel bij Expo Greater Amsterdam. Je vindt hier alles voor zelfmaakmoden. Van stoffen en fournituren tot materialen voor gordijnen en meubels. Op zo'n 5000 vierkante meter staan meer dan 45 bedrijven... met een groot aanbod aan stoffen in verschillende stijlen en prijsklassen. Doe inspiratie op, ontdek nieuwe materialen en vind alles wat je nodig hebt. Volgende creatieve project. Het stoffenspektakel kun je vanmiddag nog bezoeken tot 4:30. Het adres is Floriadepark nummer 1 in Vijfhuizen. De expo is makkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Hier is de nieuwe van Douwe Bob, No to Sell.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Warren hoorde je met Fever Dream.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Ook vandaag wordt gespeeld in de Nations League. De eerste wedstrijd begint om 3:00 PM. En dat is Litouw-Azerbeidzjan. En dan om 6:00 Servië-Nederland, Denemarken-Wales, Oostenrijk-Kosovo en Gibraltar-Andorra. En om 8:45 vanavond Duitsland-Griekenland, Noorwegen-Portugal en Israël-Ierland.

Billy Joe hoor je met The River of Dreams. We zijn aan het einde gekomen van deze Meer Radio Middag. Straks om 1 uur ondernemer maar, het programma van Rick Laus. En deze keer heeft hij als gast Alex Hagenbeek. We gaan eruit met Gary Moore, Still Got the Blues. Ik ben er morgenochtend weer. Fijne dag, tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Onderneem het maar. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Ja, u weet het niet. Ik wel. Is een directeur, een CEO, een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach. Gewoon een bijzonder interessante man of vrouw. Creatieve geest, BN'er. Wie is nou vandaag de gast en wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij, helemaal vooraan. Dat de business ziet. En vandaag zit tegenover mij Alex Hagenbeek. Alex Hagenbeek? Ja, Alex Hagenbeek. Gewoon live in de studio van Meer Radio. En wat doet hij nu eigenlijk? Hij werkt bij de brandweer Schiphol. En zijn officiële titel is officier preparatie. Wat houdt dat in? Nou, dat gaan we zo vragen. 24 uur per dag paraat staan. Een man met een bijzondere verantwoordelijkheid. Voorbereid zijn op situaties waarvan je hoopt dat ze misschien wel nooit zullen gebeuren. En Is het werken bij de brandweer een roeping, een vak of allebei? We willen Alex Hagenbeek vandaag veel beter leren kennen. We willen de man in en achter het uniform leren kennen. Dames en heren, onder de romantische, prachtige verlichting van de studio in Hoofddorp van Meer Radio. Groot applaus voor onze gast van vandaag, Alex Hagenbeek. Oh. Welkom, Alex.
5: Ja, dankjewel.
4: Nou, fijn dat je er bent. En we gaan je vandaag leren kennen. Dus na deze uitzending dan zijn we vrienden, hoop ik.
5: Nou, laten we mee beginnen.
4: Ja,
5: als uitgangspunt.
4: Maar het gaat niet alleen om mij, het gaat eigenlijk om alle luisteraars. Dat worden voortaan allemaal vrienden van Alex. Dus het kan zijn dat je uit de meest gekke hoeken, als je iemand tegenkomt, hey Alex, hoe is het ermee? Enzovoort, enzovoort. Alex is volgens mij in de bloei van zijn leven. Alex, je bent ooit geboren. En waar was dat?
5: Ik ben geboren in Rijsenhout.
4: Oké.
5: Dus ik ben geboren in 1971 in maart.
4: Nou, dat was de volgende vraag. Maart 71. En welke dag in maart?
5: Als het goed is, op een zaterdag.
4: Nee, ik bedoel welke datum, sorry.
5: Ja, zeg dag. 13 maart.
4: 13 maart. Oké, tellen we ook goed.
5: Ja.
4: Oké, je bent geboren in Rijsenhout en daar ben je opgegroeid?
5: Daar ben ik opgegroeid en tot mijn 10e gewoond en daarna naar Nieuw-Vennep. Dus eigenlijk wel echt een Haarlemmerweerder.
4: Dat kan je wel zeggen, ja. En wat voor school heb je op een gegeven moment? Je hebt de lagere school gedaan en toen ben je naar een middelbare school gegaan.
5: Ik ben naar zeven school gegaan in IJmuiden.
4: Oh, wat leuk.
5: Ik wilde de zeevaart op.
4: Ja.
5: Met de gedachte van mooie reizen maken. En daar heb ik in IJmuiden de lagere scheepvaartschool gedaan. En later, dat heet dan heel mooi, de Maritiem Instituut IJmond.
4: Ja.
5: En dat is dan maritiem officier.
4: Oké, en hoe lang duurt zo'n opleiding?
5: De eerste was 4 jaar en de laatste zou 3 jaar zijn. Want het waren 2 opleidingen die waren gecombineerd. En het was eigenlijk apart 4 jaar, maar het was 3 jaar. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb daar jeugdig. Op een gegeven moment gezegd, ik vind het eigenlijk wel genoeg geweest. En ik ben ermee gestopt.
4: Oké.
5: En toen militaire dienst ingegaan. Hè, toen had je nog de tijd.
4: Dat was die tijd nog.
5: Gij moet komen, dus uitvoeren.
4: Ja, ja. Had je ook lang haar en zo?
5: Ik had toen wel wat langer haar, ja. En wat meer ook.
4: Ja, trouwens. Toen langer haar, dat begrijp ik wel. Maar of je echt lang haar had. maar goed, wel een... ik vind het een heerlijke, verfrissende keuze even, die zeevaartschool. Want we hebben natuurlijk veel gasten hier in de studio en die heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan. En maar dit is gaaf, dit is mooi. Maar wat heb je met die studie gedaan?
5: Eigenlijk niet zoveel.
4: Mooi zo.
5: Ja,
4: kijk, dat willen we horen.
5: Dat klinkt heel negatief. Kijk, je neemt het wel mee. De techniek kan ik nog steeds gebruiken bij de brandweer.
4: Ja.
5: Dus de achtergrond neem je mee. Maar ik ben nooit echt de vaart op gegaan.
4: Oké.
5: Want ja... Het was een keuze. Ik stopte mee met de opleiding. En toen kwam Defensie van tikkie op je schouder. Jij mag je gaan melden.
4: En toen heb je, wat was het, 18 maanden? Of
5: Ik heb nog de laatste lichting van 14 maanden gehad volgens mij. En de lichting daarna werd 12 maanden. En daarna is het, een
4: onderzoek. Klaar?
5: Ja, was klaar.
4: Maar voor de jeugdige luisteraars, de dienstplicht bestaat nog steeds. Hij wordt niet uitgevoerd, maar let maar op. Straks word je opgeroepen binnenkort. Maar goed... je hebt dat gedaan. En we krijgen wat... Ja, er zijn allemaal bands die staan klaar om straks te gaan spelen natuurlijk. Die willen een beetje testen. Maar wat heb

0: Dat klopt, ja.
1: Wat ik wel knap vond, is dat zij daar overheen konden stappen.
0: Okay.
1: Dus ze zijn wel bij Defensie geweest, maar ze hadden altijd alles afgedaan.
0: En wat deed je vader bijvoorbeeld voor beroep?
1: Mijn vader was hovenier.
0: Okay.
1: Ik heb altijd in de kassen gewerkt en hovenier gewerkt, ja.
0: Okay. En we springen in dit programma van hak op de tak, van privé naar zakelijk enzovoort enzovoort. Jouw privéleven, hoe ziet dat er tegenwoordig uit? Ben je verliefd, geloofd, getrouwd, vader, moeder? Moeder niet, vader enzovoort.
1: Nou, dat kan een hoop tegenwoordig. Ik ben nog steeds verliefd, maar ik ben wel getrouwd ondertussen.
0: Ja, dat is wel een hele mooie. Ja, die weer een pluspunt.
1: Ja, dat is een pluspunt voor thuis.
0: Jij kan thuis komen.
1: Ik kan thuis komen. Dus ik ben al 26 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: En ik heb twee dochters. Eentje van 18 en eentje van 22. Dus bij ons thuis een damesgebeuren.
0: Ja, en heb je huisdieren ook?
1: En we hebben ook nog huisdieren en een kat.
0: Ook
1: een
0: vrouwelijke kat?
1: En dat is ook een vrouwelijke kat. Dus wat dat betreft omringd door allemaal dames thuis. Ja.
0: Oké, en je woont nu in?
1: Lisse.
0: In Lisse.
1: In het mooie Lisse.
0: Op Lis.
1: Op Lis, ja.
0: Ja.
1: Dus ik kan nog steeds de Haarlemmerpolder goed zien.
0: Ja, maar wij tellen dat gewoon mee. Hè?
1: Dat mag.
0: Dus hoort erbij. Goed. Wat trekt jou zo, wat heeft jou toen zo aangetrokken om naar de brandweerkant te gaan van het luchtvaartvak?
1: Nou kijk, als je bij de brandweer zit, is het teamwork, wat ik denk wel de meeste mensen begrijpen, is gewoon ontzettend belangrijk. En dat vind ik het mooie, met elkaar een klus klaren, bij elkaar bezig zijn. En wat, ondanks dat ik nu niet meer in de uitruk zit, wat ik altijd mooi vind, is de samen...
0: Even voor de luisteraars, hè, want die denken in de uitruk.
1: Oh, dat is
0: in de uitruk, waar gaat dit over?
1: De uitrukdienst.
0: Beste Alex, wat is de uitruk?
1: De uitrukdienst is, op het moment dat er een incident is, dan worden zij gealarmeerd en dan rukken ze uit. Dus daarom noemen wij dat de uitrukdienst.
0: Ja.
1: Daar doe ik heel af en toe nog wel instappen als er problemen zijn met de bezetting. Of als iemand toch onverwachts naar huis moet.
0: Ja.
1: Dan pak ik nog wel een nummer. Maar die samenspel en dat gewoon met elkaar te beleven, dat is fantastisch.
0: Ja, want het samenspel, het teamwork, dat is, ik wou zeggen levensbedreigend, maar je speelt met levens. Dus jullie teamwork is, als er een calamiteit is, is het inderdaad superbelangrijk. Dus jullie oefenen veel. Je ziet wel eens bij Schiphol ergens in zo'n hoek zo'n half vliegtuig staan, volgens mij.
1: Nou, wat doe ik eigenlijk?
0: Ja.
1: Ik ben officier preparatie.
0: Dat had ik nog niet gevraagd. Wat doe jij? Wat doe je überhaupt? Wat doe je hier eigenlijk?
1: Wat doe ik hier? Nou, op jouw verzoek ben ik hier gekomen. Officier preparatie, wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, wij verzorgen met een zevental collega's alle opleidingen, trainingen.
0: Ja.
1: We denken mee over procedures en dat soort dingen. Dus de ene moment sta ik iemand uit te leggen, dit is een straalpijp. En als je dit doet, dan gaat er water uitkomen. En het andere moment ben je met de collega-officieren van de uitrukdienst, dus die echt in het incidenten zijn, aan het spreken van wat als er een incident gebeurt, hoe gaan we dan met elkaar optreden? En nu, zoals vanochtend, stond ik bij de nieuwe oefenplaats. Dus we hebben een oefenplaats
0: waar je
1: naar verwees.
0: Ja.
1: En we zijn bezig met alle objecten daar te vernieuwen. En dat vind ik mooi, die veelzijdigheid. Maar de samenwerking waar we het net over hadden tussen de collega's en ook de privé-samenwerking, want 's avonds zit je met elkaar te eten, drink je nog een bakje koffie.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel heel mooi, dat je meer weet dan alleen maar het werk. Dus ook privé speelt daar toch wel vaak ook een rol.
0: Ja, want nogmaals, teamwork is belangrijk. Maar jullie hebben... Jullie moeten klaarstaan als er wat gebeurt.
1: Ja.
0: Dat wordt van verwacht. En dan à la minuut, secondenwerk.
1: Ja.
0: Maar al die tijd daaromheen. Wie deelt dat dan in die tijd? Wat iedereen doet of zo? Of ze, ik bedoel, je zit niet de hele dag te kaarten daar.
1: Nee, dat...
0: Dat denken we wel eens, maar dat is niet zo.
1: Nee, ik werk nu 25 jaar bij Schiphol. Soms krijg je mensen die denken inderdaad dat wij de hele dag zitten te klaverjassen of andere dingen. Nou, we hebben gewoon eigenlijk een heel gevuld dagprogramma. We hebben drie kazernes. En op elke kazerne hebben we een sportmoment van minimaal twee uur. Er komt ook een docent voorbij. En die laat je dan allemaal dingen doen die je toch denkt. Oh, de volgende dag, ik heb daar ook nog spieren zitten.
0: Want jullie conditie moet top zijn.
1: Ja. Dus dat is een invulling. Daarnaast hebben wij op elke kazerne een blok oefenen. Dus voor sloten

0: vlakbij de oefenplaats. Hè. Dat is de kazerne in het midden in het landingsterrein en zo. Daar hebben we de oefenplaats en daar tussen 9 en 11 oefenen we elke dag. Dus dat is een onderdeel van je werk. Het is oefenen, maar het is ook gewoon je werk. Ja. Om mensen goed te kunnen voorbereiden op incidenten die we nog steeds, hè, wat je zei het al een beetje, niet hoopt mee te maken. Maar we moeten er wel klaar voor staan.
1: Je moet klaar zijn.
0: Daarnaast hebben alle mensen ook nog subwerkzaamheden. Vullen van ademlucht, onderhoud van voertuigen, andere trainingen die lopen. Dus...
1: Ja, maar bijvoorbeeld subwerkzaamheid ademlucht.
0: Ja.
1: Vertaal dat eens voor de luisteraar. Ja, wat betekent dat dan?
0: Kijk, wij als brandweer, als we naar een incident gaan en we gaan naar binnen, dan hebben we van die flessen op je rug.
1: Ja.
0: En een masker op, zo'n gelaatstuk.
1: Ja.
0: Dat moet allemaal onderhouden worden.
1: Ja.
0: Die cilinders moeten gevuld worden met lucht, maar die lucht moet wel getest worden of er niet te veel verkeerde stoffen in zitten en dat soort dingen. Dus dat zijn werkzaamheden, nevenwerkzaamheden die ook nog gedaan worden.
1: Oké, okay, want mag ik het een beetje vertalen van niks is simpel. Dus ieder onderdeeltje moet gecheckt worden, moet bijgehouden worden, moet over nagedacht worden, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, ik krijg geregeld de vraag van, kan je iemand voorbereiden op grote incidenten? Nou, ik denk dat kan, maar ik kan niet alle incidenten laten gebeuren.
1: Nee.
0: Maar we kunnen wel zorgen dat je goed weet, mijn kleding moet zo staan. Want wij moeten binnen 3 minuten aan de koppen van de baan zijn, even simpel uitgelegd. Dus dat betekent op het moment dat die bel gaat, en zelfs als zou hier nou die bel afgaan, heb je toch een Pavlov-reactie van dat ik ga reageren.
1: Ja.
0: Binnen 40, 50 seconden rukken wij uit.
1: Ja.
0: En dan moet mijn laarzen goed staan, moet mijn pak goed zijn. Moeten we laarzen, er zit een lus achter die laars, die moet wel uit mijn pak steken, want anders kan ik mijn laarzen niet goed aandoen. Op het moment dat je dat goed beheerst, ben ik niet nadenken over mijn aankleden van mijn pak. Op het moment dat ik goed beheers waar ik moet zitten en in mijn ademlucht, dus die bescherming voor je adem, goed kan omhangen, ben ik niet bezig met het omhangen aan zich. Maar dan kan ik me veel beter voorbereiden op wat er gaat komen. En daar geloof ik heel erg in. Die elementaire dingen, die moeten er helemaal goed in zitten. Want dan heb ik ruimte om te blijven nadenken, voordenken, doordenken over wat ga ik zo meteen aantreffen.
1: Super interessant. We hebben heel veel te vragen en we willen zoveel van je weten. En van je vak en van Schiphol. Maar je hebt ook een andere kant. En dus je mocht ook wat muziek uitkiezen.
0: Dat was best moeilijk, om eerlijk te zijn.
1: Nou, de eerste plaat, die is volgens mij Sad Man's Tank.
2: Ja, nee, ja? Helemaal goed.
1: De stem die u nu hoort is Gerben Kessen. Dat is dat is mijn officier hier. Veiligheidsofficier.
2: Vertrouwenspersoon.
1: Vertrouwenspersoon. En doet de onderhoud. En die heeft gezorgd dat de airco niet werkt hier. waarom dit lied, Alex?
0: Sowieso vond ik het echt lastig om de muziek uit te zoeken. Thuis, want je vroeg net hoe zit het thuis. Bij ons thuis luisteren we heel veel verschillende muziek.
1: Oké, dat is ook goed.
0: Dat was. Ik heb zelfs mijn dochters gevraagd, wat moet ik nou laten horen?
1: Ja. En wie heeft deze uitgekozen? Uw dochter of jij?
0: Mijn dochter.
1: Ah, goed zo. Ja. Goed zo. En welke is dat van de, hoe heet ze?
0: Caitlin.
1: Caitlin
0: Hagenbeek.
1: Nou, Caitlin, deze is dan speciaal voor jou. En waar gaat het lied over? Over een jonge muzikant. En over een jonge muzikant, Caitlin, die de waarschuwingen van haar moeder naast zich neerlegt. En een eigen weg kiest. Met haar gitaar en haar verhalen. Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Nou, de Haarlemmermeer is wakker. Sorry, Haarlemmermeer is wakker. Ik mag nooit de Haarlemmermeer zeggen. Dat is mijn, ja, dat is een fout. Die sluipt er steeds in. Maar je zegt ook niet, hallo, de Amsterdam. Nee, ja. Stop. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, luisteraars. Fijn dat u er bent. Dit is nog steeds Ondernem het maar. En we hebben een fantastische gast. En die heet Alex. En Hagen...
1: Beek.
0: Dat ik dat hier niet onthouden.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: En Alex is officier preparatie bij de brandweer op Schiphol. Schiphol, dat is gewoon eigenlijk een grote stad. Ja, met alles wat er gebeurt. En hoeveel... Kijk eens aan. Voor als u het vergeten was. Als onze technicus kucht, dan gaat er meteen een jingle erheen. Het is echt geweldig. Het is hier gezellig. Je moet dus, behalve dat je intern teamwork, dat waanzinnig belangrijk is, is het extern met alle andere instanties en afdelingen op Schiphol ook superbelangrijk. Want je kan niet hebben, als jullie uitdrukken, dat er net even een tankwagen voor de deur staat daar. En dat je niet weet waar je heen moet.
1: Ja, ja.
0: Hoe werkt die overlegsituatie?
1: Nou, kijk, er zijn natuurlijk best wel veel regels en dingen waar we rekening mee moeten houden. Zeker voor de luchthaven, dus echt het luchthavendeel, hebben we natuurlijk een Europese wetgeving die heel veel beschrijft. Daarnaast heb je voor de brandweer natuurlijk, ja, we moeten binnen die 3 minuten aanwezig zijn aan de koppen van de baan. Dus inderdaad, je kan niet een tankwagen voor de deur hebben. Die daar even ons komt. Dus daar moet je allemaal afspraken over maken. Daarnaast, als je... Nou, ik ben bezig met die nieuwe oefenobjecten en dergelijke. Moet je mensen ook meenemen in onze wereld. Want voor hun is het... Ja, die paar seconden, wat maakt het eigenlijk uit? Maar voor ons maakt die paar seconden uit. Ik weet nog, jaren geleden gingen wij kregen we nieuwe voertuigen in 2020, was dat? Ja.
0: Ja.
1: En toen was het, ja, die voertuigen moeten in dienst genomen worden. Die gaan we dus gebruiken. Toen moest er een verbouwing plaatsvinden aan de kazerne. En toen moesten we de voertuigen buiten zetten. En dan ging het op een gegeven moment over, ja, maar de deuren gaan dicht. Hoe lang doen we erover om die deuren open te krijgen als we bekomen? Dat kost weer zoveel seconden. Dus is dat een belemmering voor op tijd te kunnen zijn? Nou, dat moet je allemaal testen.
0: En er moet ook geen diesel zijn die nog even een minuutje moet voorgloeien.
1: Nee, dus de voertuigen staan voertuigen staan altijd aan de stekker. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus dan moet je soms mensen meenemen in onze wereld. En ook in onze uitdagingen daarin.
0: Ja.
1: Dus ik heb nou gisteren toevallig met een van de collega-officieren van de uitrekdienst over gehad. Want we gaan zo meteen testen. Als we in het nieuwe object zijn, zijn we dan nog wel op tijd binnen de eisen.
0: Ja.
1: Dus, en dat heb je natuurlijk Schiphol breed, hebben we dat mee te maken. En dan hebben we ook nog eens een keer, op Schiphol is een stad op zich. Dan heb je natuurlijk ook de verschillende bedrijven.
0: Ja.
1: Die ook allemaal weer eigen regeltjes hebben en dergelijke. Dus dan moet je allemaal wel proberen rekening mee te houden.
0: En waarschijnlijk de bedrijven die op Schiphol zitten, op het terrein, die hebben dus grotere eisen voor brandveiligheid dan een bedrijf wat elders zit in Haarlemmermeer.
1: Ja, als je even naar de, om het heel simpel te houden, als je een luchthaven hebt, heb je brandweer nodig.
0: Ja.
1: En die brandweer wordt afgestemd op de grootste vliegtuigen wat er kunnen komen.
0: Ja.
1: Nou, de A380 kennen de meeste mensen wel, dat is die dubbeldekker. Er zit een x-aantal brandstof in en dan weet je door een berekening om te maken hoeveel schuim je daar te plaats moet brengen en hoeveel voertuigen. Dus dat is puur voor de luchthavendeel.
0: Ja.
1: De hangars, die hebben weer andere spelregels. Daar gaat eigenlijk de overheid naartoe. Maar op Schiphol doet brandweer Schiphol ook de taak voor de veiligheidsregio Kermeland. Convenant mee. Dus wij rukken op dat moment uit met zo'n stadsbrandweerauto. Een tankoutspuit heet dat. Dat je ook ziet rijden in Haarlemmermeer.
0: Ja.
1: Namens de VEK, dus de veiligheidsregio Kermeland. Dan doen we eigenlijk de basis brandweerzorg. Dus doen we voor gevaarlijke stoffen, brandmeldingen, ongevallen met voertuigen. Tot de brandweer kunnen we opschalen. Als er twee van die voertuigen bij elkaar komen, noemen we dat middelbrand. En dan daarna, als het hoger wordt, komt bijvoorbeeld Rijzenhout ons assisteren. Of Badhoevedorp ligt een beetje waar het is.
0: Ja, voor de luisteraars thuis, je kunt een beetje aantekeningen maken ook, hoor. Dat je papier en pen erbij haalt.
1: Ja.
0: Dat is wel bijster interessant dit.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog bedrijven die leveren inderdaad meer risico op dan een gewone stadsbrandweer of een gewone brandweer aan kan. En dan heb je bedrijfsbrandweerplichtigheid. Ik zal niet helemaal die wet induiken. Maar wij zijn ook voor andere bedrijven soms bedrijfsbrandweer. En dan komen we naast de gewone tank-out spuiten die je overal ziet rijden. Ja. Ook met de crash-tenders. Dus,
0: met wie?
1: Met de crash-tenders. En de crash-tenders, wat ik wou net gaan uitleggen, ik zag de reactie al.
0: Ik gaat dit over, maar crash-tenders, tender, is dat een bootje? Nee?
1: Nee, ja, het is bijna, het is geen boot. Het is, zijn die hele grote brandweervoertuigen, ja, die rukken uit bij de vliegtuigincidenten.
0: Oké. Okay.
1: En wij hebben daar per kazerne 3 van. Ja. En in elke auto zit 13.000 liter water. Ja, iets meer, maar dat laten we even zitten. En ook nog poeder in en dergelijke. En die auto's die wegen ongeveer 49 ton.
0: Wow.
1: Maar die zijn wel binnen de 21 seconden op 80 km per uur. En de topsnelheid is ongeveer 130, 140 km per uur.
0: Ja, dus ik zal maar zeggen, de chauffeur van die auto, dat is ook weer een specialist waarschijnlijk.
1: Ja, je wordt eerst opgeleid als brandweerman,
0: ja,
1: algemeen. Dus dan kan je overal in Nederland met je papieren terecht. Dan krijgen wij intern nog de opleiding incidentbestrijding, vliegtuigbrandbestrijding. Dus echt alles met de luchthavenprocessen.
0: Ja.
1: Daarnaast krijg je ook nog een keer een opleiding over hoe moet je rijden, wat mag je vragen, hoe moet je vragen met LVNL om de banen op te mogen. Dan krijg je er ook nog een opleiding voor. Dat is ook weer een specialisme. Want je vraagt nogal wat, tikkie, en je moet rijden binnen 40 seconden.
0: Ja, en hoeveel personen werken er, hoeveel medewerkers zijn er bij de brandweer Schiphol?
1: In totaal zijn er denk ik 155 in de uitrukdienst, waarvan er elke dag 31 aanwezig zijn.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog de kantoorgedeelte en daar werken na 40 personen ongeveer.
0: Ah, oké, dus 151, dat is inclusief met die 40.
1: Nee, die komen erbij. Dus zijn maar kleine 291
0: min 30. Nou, een personeel 660 man is toch ook wel leuk.
1: Ja.
0: Goed.
2: Ik mag altijd één vraag stellen. Hè?
0: Ja, je mag één vraag stellen.
2: Ja.
1: Niet meer?
2: Nee. Dat is echt een strengste verboden.
1: Oké.
2: Ja. Nee, ik hoor je heel veel over oefenen en dit en dat en zus en zo.
1: Ja.
2: Ik heb één keertje op de burendag van Schiphol die grote voertuigen waar jij het over hebt gezien.
1: Ja.
2: En dan staat er zo'n metalen vliegtuig die ze dan soort van in de fik steken.
1: Ja.
2: Dus dat was super gaaf. Maar hoe vaak is het nou gebeurd dat er daadwerkelijk een vliegtuig in de fik is gegaan in die 15 jaar? Hoe lang zei je nou? 25?
1: 25 jaar.
2: 25 jaar. Ja.
0: 4 keer, schat ik.
1: Nou, dat... want kijk, dan krijg je... Wij hebben denk ik over al die jaren 4 keer grote incidenten. Maar we zitten...
0: Hey.
2: Turkish Airlines bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, Turkish Airlines. Dat maar dat is niet in de fik gegaan. Nee. Maar dat is altijd een beetje... Wat is een incident? Hoe zie je dat? Kijk, als een vliegtuig aankomt en die piloot die krijgt een lampje, een vreemde geur, dan kan hij een melding maken. Soms ligt dat aan procedures van zijn eigen luchthaven, vaartmaatschappij.
0: Ja, dat ben ik, hè. Dat is wel heel leuk. Ja, in zo'n live uitzending.
1: Ja, ik word verteld, je mag dat allemaal niet aan hebben. Ik ga wel even door.
0: Ga maar door, hoor.
1: Ja, gered bijna door de bel, hè. we hebben denk ik gelukkig niet echt de grote fikken. Want dat vroeg je, hè, die grote fikken die we kunnen laten zien op de Firefly, maar de burendagen. Maar je moet er wel voorbereid zijn. Turkish was natuurlijk een groot incident.
2: Absoluut.
1: Voor de mensen echt dramatisch. Er was gelukkig geen brand bij. Maar op de luchthaven hebben we wel wat kleinere incidenten. Dat zijn vaak een geur, een lampje wat niet gebrand, een afgebroken start waar de remmen wat heet worden.
0: Camille Eurlings.
1: Even los van Camille Eurlings zelf. Maar dat is natuurlijk wel een... met de batterij. Ja, dat het gebeurt. Ja, dat is zo. Maar ik denk dat we in de jaren 4 keer echt brand hebben gehad.
0: Maar heb ik nog een vraagje?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Gelukkig wel.
2: Ja.
0: En Schiphol is natuurlijk een hele goede luchthaven. Maar je hebt dus van die calamiteiten, zoals met Turkish Airlines. En dan is het heel moeilijk om erbij te komen. Want je hebt natuurlijk om Schiphol allemaal agrarische gronden.
1: Mm-hmm.
0: Hebben jullie ook speciale voertuigen die daar weer doorheen kunnen gaan?
1: Ja, in 1991hadden we een incident. Toen hadden we daar problemen mee met te plaatsen komen. Het is voor mijn tijd geweest. Sindsdien hebben we ook een rupsvoertuig. Eigenlijk
0: ook
1: mariniers ook hebben. Rupsvoertuig waar we zelfs de sloot mee door konden.
0: Ja, ja.
1: Die is ook bij de Turkish te plaatsen geweest.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben wij crash-tenders. Dus toch weer die grote brandvoertuigen.
0: Ja.
1: En die hebben bredere banden. Die hebben aflaatsysteem, dus zodat jij de bandendruk kan aanpassen. Zodat die meer draagkracht hebt. Hè. Hoe meer oppervlakte van een band, hoe minder je door de blubber in zakt. En het systeem heeft een soort computer die zelf gaat kijken. Ik moet mijn assen koppelen, want als je assen niet koppelt, het is een beetje technisch.
0: Ja.
1: Dan gaat één wiel heel hard draaien, maar die andere blijft stilstaan. Dan
0: komt wat je bij een Jeep hebt, zou ik maar zeggen, wat je vroeger met de hand moest doen.
1: Ja, maar dat wordt nu automatisch. Ja. Maar je kan het zelfs overroelen. Dus als ik zo'n akkerland wat net geploegd is door een boer, kan ik zeggen, nee, ik weet nu al dat systeem gaat het zwaar krijgen. Ik ga hem zelf... Sper heet het officieel. Ja, die assen,
0: sperdifferentieel.
1: Juist een één geheel maken.
0: Goed, hè?
1: En dan blijft hij. En dan kan je. Nou, we kunnen echt ver op de rood rijden. Want ook bij de Turkjes zijn we erin gereden en s'avonds er gewoon weer uitgereden.
0: Hey Alex, en nog even over jouzelf. Hè. Je hebt een enerverende baan. Heb je zelf ook nog hobby's?
1: Ik weet niet of de collega's mee luisteren. De brandweer is wel echt een hobby van me.
0: Ja.
1: Het is mijn werk.
0: Ja.
1: Ik ben niet bij een vrijwillige brandweer gegaan. Want dan wordt het wel heel veel brandweer. De hobby's daarnaast voor mij zelf thuis is... ik doe graag een voetballen. Ik zit bij de veteranen 1. Dus nog steeds in het eerste. Maar wel van Lisse. Voor ons denken wij nog steeds dat we heel snel zijn. Behalve als we dan die gasten van 25 zien en zo. Die gaan echt wel snel.
0: Maar veteranen 1 van Lisse. Is dat het team van Jeannette van der Laan?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar herken je mij dan niet? Want dan heb ik zeker 2-3 keer tegen jou gespeeld.
1: En heb je verloren?
0: Met de koninklijke HFC. En de laatste wedstrijd hebben jullie verloren.
1: Oké.
0: Ja, dit is toch ook toevallig? Dit is echt leuk. Want jullie hebben een heel leuk team.
1: Ja, ja.
0: En dat weet ik toevallig. Want die Jeannette die speelt dan met de broer en de vader, geloof ik.
1: Ja, de broer is gestopt. Die is in het bestuur gegaan, meer gegaan. Dus die heeft
0: Meer
1: aandacht voor. Maar Jeannette voetbal nog steeds.
0: Ja.
1: Haar vader die is... Nou, moet ik niet liegen, voor mij 77.
0: Ja, dat is de enige... Ik werd aan mijn shirt getrokken omdat ik te hard liep. Nou, dat gebeurt nooit. En dat was de vader van Jeannette.
1: Ja, ja.
0: Zie het als een compliment.
1: Ja, ja. Dus dat doe ik nog steeds, voetballen. Vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, begrijp ik alles. Ja. Begrijp ik helemaal.
1: Ik vind actief bewegen, de sporten. Ik ga minimaal 2 keer in de week naar Schiphol op de fiets. Dat vind ik gewoon lekker om te doen. Het is ook gewoon goed.
0: En niet de elektrische, maar...
1: Het enige elektrische is de verlichting.
0: Nou, dat vind ik wel heel knap, zeg. Vanuit Lisse.
1: Ja, en ik wil dat ook voorlopig uitstellen. Daarnaast vind ik met mijn dochters en mijn vrouw wandelen. Dat doen we heel graag. Ik heb vroeger snel wandelen gedaan. Ja, dus dat doe ik nog steeds.
0: Nou, dat willen we straks even zien naar de uitzending, hoor. Willen we Alex zien snel wandelen?
2: Niet snel wandelend naar Schiphol.
1: Nee, niet snel wandelen.
0: 1 keer, hè, mocht je wat zeggen. Het is nu klaar, hè, want een hele uitzending gaat de shit in.
1: Nou, een keer hardlopen vanaf Schiphol naar huis, dat lijkt me wel een uitdaging.
0: Dat lijkt me zeker, maar denk aan je voetbalcarrière. Maar wat leuk.
2: Ik ga een plaatje draaien trouwens, weet niet wat jullie doen. Maar,
1: ik vind het goed.
0: Hij komt er helemaal doorheen. De volgende plaat, die is van, even kijken, is dat de nieuwe herfst? Gaan we Boudewijn de Groot doen?
2: Boudewijn de Groot, ja.
0: Ja. Welke plaat is het? Heet die ook De Nieuwe Herfst? Want dat was het album.
1: Het was Avonden.
0: Avonden natuurlijk, ja. Nou.
1: Of Avond, ja.
0: Maar De Nieuwe Herfst, even het album. Ik moet er wat interessants bij vertellen.
2: Ja.
0: Die titel heeft hij gekozen eigenlijk als... Die ziet hij als een nieuwe start. Ja. Nou, geniet ervan. Even de mooiste nummers aller tijden.

0: Ja, er gaat iets technisch volledig mis. En waarschijnlijk zijn we ook de helft van de luisteraars kwijt. Want dit was natuurlijk niet de avonden van Boudewijn de Groot. Nou, die hoop ik dat die straks nog komt. Maar wat het nou wel was... We zijn nog aan het onderzoeken. We gaan AI gebruiken. Over AI gesproken. Artificial Intelligence. Beste Alex Hagenbeek. Doen jullie daar überhaupt wat mee?
1: Ja. Er wordt steeds meer gebruikt.
0: Ja.
1: Ik denk net als heel veel mensen die dat toepassen... voor documenten te maken, procedures en dat soort dingen. Maar voor de uitruk nog niet.
0: Nee.
1: We hebben daar nog niet...
0: Voor de noodsituaties?
1: Nee, nog niet. Je ziet het toenemen en de ontwikkelingen zullen doorgaan.
0: Ja.
1: Dus we nemen wel steeds meer techniek. Vroeger hadden we boeken... En dan moest je een boek opzoeken. Nou, tegenwoordig heb je tablets. Dus die ontwikkeling komt ook steeds meer.
0: Ja.
1: Dus ja, daar,
0: En heb je ook veel contacten met collega's van andere luchthavens in Europa of over de hele wereld om kennis uit te wisselen? Of...
1: Nou, dat ja. Want het probleem is natuurlijk, gelukkig gebeurt er weinig. Hoe ga je ervaring opdoen? Dus we proberen, we zijn lid van een ARF, heet dat dan?
0: Oei?
1: Nou, een werkgroep wereldwijd.
0: Ja.
1: En daar proberen we wel, als er incidenten zijn geweest, onze vragen te stellen. En die mensen proberen dan weer bij zo'n luchthaven na te vragen... Goh, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Omdat je soms ruis op de lijn krijgt van beelden die je krijgt. Om daar weer van te leren. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, van incidenten leren.
0: Ja.
1: Ook al, ja, want de ontwikkeling staat niet stil.
0: Nee. En... je zei al, mijn werk is mijn hobby, maar dus je vindt het sowieso leuk. Maar wat vind je nou het leukste aan jouw werk? Behalve de naartoe gaan 's morgens, op je fiets, uitlissen, zo nu en dan.
1: Wat ik het leukste vind aan mijn werk, de collegiale tijd en het samenwerken, maar even los daarvan.
0: Ja,
1: vind ik
0: dat noemde je, dus dat is, heel, dat is
1: dat
0: mooi
1: is
0: om te horen.
1: Dat is mij echt heel belangrijk, maar ook met elkaar. In die jaren, als ik dan kijk waar we 25 jaar geleden stonden, hadden we natuurlijk een andere tijd.
0: Ja.
1: En als ik nou zie wat we door hebben, de ontwikkeling die we door hebben gemaakt, en soms ook tegen de stroom in hebben gezwommen, dat vind ik eigenlijk het leukste.
0: Ja.
1: Ik ben bij de luchthaven gevraagd te komen vanwege de oefenplaats. Want ik kwam van de luchtmacht af.
0: Ja.
1: En als ik nou zie hoe we dingen hebben veranderd. Hoe we dingen aan het doorontwikkelen. Dat vind ik eigenlijk het leukste. En vaak krijg je dan toch wat te horen. Dat gaat je toch niet lukken. Of dat werkt niet. Of het wordt moeilijk. Ja, en dan uiteindelijk wel voor elkaar te krijgen. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: En je zit nu in de radio-uitzending. Ik ben heel blij dat je gekomen bent. En een goed verhaal. Maar ben je ook een soort woordvoerder van de brandweer? Mag ik dat zo vertalen?
1: Nee. Ik word wel geregeld gevraagd, maar dat komt met name omdat de oefenplaats... dat krijgen we toch vaak programma's die een interview willen hebben.
0: Ja.
1: Maar ik ben geen officiële woordvoerder.
0: Okay, en
1: die heb ik gelukkig meegenomen. Dus.
0: Ja, prachtige woordvoerder. Hartelijk welkom. Waarom ik het ook een beetje vraag is van... Moet jij ook naar recepties toe van de gemeente en dat soort dingen? Heb je veel verplichtingen?
1: Ik heb wel veel verplichtingen, maar niet naar de gemeente. Dat doet onze commandant met name.
0: Dus jij hoeft niet al die handjes te geven?
1: Ik geef wel veel handjes met bezoeken. Nou, er werd al verwezen naar de burendagen. Dan komen er in één keer zoveel mensen. We krijgen best wel veel bezoeken. Dus ik geef wel veel mensen een handje, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat gelukkig niet. Dat ligt meer bij de commandant en zo.
0: Oké.
1: Ja.
0: Wat is een misverstand over de brandweer Schiphol... wat je toch iedere keer weer moet weerleggen? Dat mensen zeggen, ja, maar... of weet ik wat, wat jij iedere keer moet uitleggen.
1: Nou, eigenlijk begon jij er ook over.
0: Ja?
1: Wat doen jullie nou?
0: Ja, wat doe je überhaupt?
1: Ja, wat doe je nou überhaupt? Hè? Dat merk je ook als je een opleiding volgt... en je roept brandweer Schiphol, dan krijg je soms de opmerking... ja, maar dan doe je de hele dag niks. En dat is denk ik wel een groot misverstand. We hebben gewoon een gevuld programma, een dagprogramma. En dat klinkt een beetje verkeerd, maar we gaan oefenen, we gaan trainen. Dus we hebben echt wel veel te doen. En we hebben ook door de convenant, de afspraak met de veiligheidsregio Kennemerland, hebben we best wat leuke uitrukken.
0: Ja, begrijp ik.
1: En,
0: ja.
1: en veel uitrukken. Ook veel automaatjes die ongewend zijn en dat soort dingen.
0: Wacht, automaatjes die ongewend zijn. Dat is vaktouwers.
1: Ja, daarom. Ja? In de terminal hebben we, met name in de terminal, natuurlijk heel veel locaties. En er hangen overal van die brandmelders.
0: Ja,
1: dus als zo eentje afgaat, dan rukken we ook naartoe uit.
0: Oh, okay.
1: En dat is niet altijd dat er wat is. Dat kan een storing zijn, of ze zijn aan het werk en dan krijg je stof. Maar dat hoort er wel bij. En dat is de grootste misverstand. Ja, we doen de hele dag niks. We komen binnen en we gaan zitten. En
0: nee, maar ik begrijp je. Maar als ik het bijvoorbeeld vergelijk met een piloot, hè, die doet de hele dag bijna echt niks.
1: Mm-hmm.
0: Maar die moeten wel zijn als er een calamiteit is.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben je oefenprogramma's en weet ik allemaal wat. Nou, die hebben die piloten ook. Wat zeuren ik eigenlijk.
1: Ah, die piloten, kijk. In
0: de opmerking, kroppen we.
1: Ja, maar net als die piloten, die hebben een verplichting om te oefenen. Hebben wij ook. Ja. We hebben heel veel verplichtingen die we moeten doen.
0: Ja, duidelijk. Alex.
1: Mm-hmm.
0: Lees je ook nog een beetje? Gewoon voor, behalve dan literatuur die je moet lezen.
1: Ja.
0: En dat je bij moet blijven, maar daarnaast ook nog een beetje? Of is het meer muziek of andere dingen?
1: Nou, wij zijn... Ik lees eigenlijk niet zoveel. Ik krijg wel geregeld boeken.
0: Ja.
1: Maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Maar wat ik wel veel doe, is naar concerten, optredens en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En ook met de familie. En dat is ook leuk, hè. De dames worden wat ouder. Dus dat is ook nog steeds leuker om te worden. Als je naar een ideale dag voor mijzelf kijkt, een beetje terugdenken, dan denk ik, zondag was voor mij wel een mooie ideale dag. Ik begon 's morgens even met wegwerken van mail, mijn werk toen nog te doen, om even wat berichtjes te sturen. Daarna ging ik hardlopen met mijn dochter, intervallen in de Kuikhofbos.
0: Wat goed.
1: En toen zijn we teruggewandeld, en het is feestweek in Lisse.
0: Kijk.
1: Zijn we uiteindelijk op een terrasje beland met de leuke muziek. Ik weet niet hoe de band heette, maar onwijs goed.
0: Ja.
1: Nou, een klein biertje erbij, even eten met z'n tweeën. Een hartstikke gezellig. Dat is voor mij wel een ideale dag.
0: Ik vind het een mooie, ik vind het ook een mooie uitspraak zo, of een mooie gedachte. Genieten van de dingen om je heen. Hartstikke goed.
1: Ja.
0: En we springen van hak op de tak. Wat voor auto rij je als je met de auto naar je werk gaat?
1: Ik rij met een Fiat 500. En ik zeg altijd maar, de eerste letters van de Ferrari zitten er al in. Ik vind auto's hartstikke mooi.
0: Ja.
1: En als iemand een Porsche heeft, kan ik ervan genieten. Maar ik heb er zelf eigenlijk niet zoveel mee dat ik zo'n auto moet hebben.
0: Okay. En als jij vrienden van vroeger tegenkomt,
1: mm-hmm.
0: wat zeggen ze dan? Wat typeert Alex nou in je jeugd? Dat je rond de jaar of 10, 15 was?
1: Oeh, dat is een mooie vraag.
0: Was je een aardige jongen of een
1: ik was wel een aardige jongen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je ook een bijnaam?
1: Had ik een bijnaam?
0: Ja, nee. Eerlijk zijn, hè?
1: Ja. Ik werd door sommigen werd ik Pino genoemd. Vanwege de lengte, maar voor de rest weet ik eigenlijk niet of ik echt een bijnaam had. Nee.
0: Nou, die gaan we niet herhalen, die bijnaam, want anders raak je die nooit meer kwijt.
1: Nee, dat.
0: Want we leren Alex wel kennen, hè? We hebben gewoon een beetje een vriend erbij. Als jij burgemeester zou zijn,
1: mm-hmm.
0: in Haarlem, meer.
1: Ja.
0: Dus niet op Lis. Nou, hoewel, tellen we ook goed. Als je burgemeester op Lis zijn, want het hoort toch bij. Wat zou je dan... En je mocht iets aanpassen. Je hoeft het niet te overleggen met de gemeenteraad of met de raadsleden. Wat zou je dan doen?
1: De fietspaden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want als jij van...
1: Ik vind het echt dramatisch.
0: Ja, hè?
1: Ja. De fietspaden zijn wat minder, laat ik het netjes zeggen, minder goed onderhouden.
0: Ja.
1: Dat vind ik
0: kan me toch herinneren dat er hele plannen waren om naar Schiphol juist hele mooie snelfietspaden te maken enzovoort.
1: Wat ik een mooi pad vind is langs de Merenweg heet dit.
0: De Drie Merenweg,
1: dat vind ik een mooi fietspad. Maar,
0: ik dacht dat het een landingsbaan was.
1: Daarnaast heb je een fietspad tussen dat groen, dat vind ik mooi aangelegd. Ja? Maar de andere, de Eiweg en dat soort wegen, die vind ik toch wel een beetje, daar mag wel wat aandacht aan komen.
0: Okay. En we hebben ook de bitterballenvraag. Want als het goed is, gaat onze hoofdtechnicus zo even rond met een schaaltje bitterballen.
2: Uh-huh. Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Zo.
1: Die komt binnen.
0: Iedereen valt hier van zijn stoel af thuis. Stel, wij geven jou 5 miljoen euro. Alex Hagenbeek, dat is voor jou. En jij moet er iets mee doen. Wat de gemeente kan verbeteren. Of de veiligheid op Schiphol kan verbeteren. Of... Eigenlijk verzin het zelf maar. Wat zou je daarmee willen doen?
1: Zo.
0: Wil je erover nadenken? Want dan draaien we even een muziekje.
1: Ik denk er even over na.
0: Oké, dan gaan we een muziekje draaien. Je had nog meer plaatjes aangevraagd. Weet jij toevallig de volgende?
1: Als ik heel eerlijk ben, ik heb het aangevraagd, maar ik ben slecht in de namen.
0: We gaan over technicus. Wat is de volgende plaat?
3: Nou, net hadden we de harde versie van avond. Van ja, Paulo en
0: je hebt nu echt de originele versie.
3: De gitaarversie hadden we net. Dan gaan we nu gewoon de avond. Avond, niet de. Dat is net als de Haarlemmermeer.
0: Avond.
3: Avond van Boudewijn de Groot.
0: Avonden.
3: Avonden, toch?
1: Ja, avonden. Ja.

0: op de laatste toon. Jacques Brel en de Mekite Pa. Wat een prachtig nummer. Mooi, die cultuur die je erin brengt. En dat had je natuurlijk ook bedoeld met Boudewijn de Groot. Nou, er gaat iets technisch mis, maar dat geeft niet. Maar fijn, Alex Hagebeek, dat je ook wat cultuur in ons programma brengt. We hadden nog de bitterballenvraag en jij mocht 5 miljoen euro besteden voor iets leuks in Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer of in andere gemeenten of op Schiphol, ook Haarlemmermeer. Vertel.
1: Ja, ik moest er inderdaad even over nadenken. De vraag is natuurlijk vrij breed, maar ik hou het toch even bij de brandweer.
0: Ja.
1: Bij onszelf. Wat wij... We mogen van Schiphol heel veel. We krijgen nieuwe objecten voor te oefenen, trainen. We hebben voertuigen die we kunnen neerzetten in oefenstand, zodat je ook de knoppen echt kan indrukken, terwijl er geen schuim of poeder uit
0: komt. Oh, oké, ja, dus ook belangrijk. Ja.
1: Trainen als je feit, dat is bij ons wel echt heel erg hoog.
0: Ja.
1: In de vaandel wat we willen hebben. Maar als ik dan toch 5 miljoen mag uitgeven...
0: Ja, mag. Ja. En weet je, ik maak er 5,5 van.
1: Nou goed, dan, dus, ik zou dan toch gaan opteren waar we al mee bezig zijn. Maar wat ik dan kan versnellen is virtueel rijden in een systeem.
0: Ja.
1: Dat je mensen kan trainen in die grote brandweerauto's, in die crashtenders van zoveel ton. Oké, stap er maar in. Ga rijden echt op Schiphol. Dus ook dat je het effect echt voelt. Dus de beweging, alle remmen, bochten. Dat die overeenkomen met de luchthavenweg.
0: Ja.
1: Zodat je mensen echt kan trainen. Ja, hij hangt nu wel zo scheef, maar er gebeurt nog niks.
0: Nee, die 40 tonner.
1: Die 40 tonner. Er zitten beveiligingssystemen in die 40 tonner.
0: Ja.
1: Die gaat piepen, die gaat zelfs meeremmen als jij te hard gaat.
0: Okay.
1: En dergelijke. Dus... Er zitten echt heel veel systemen in om je veilig te laten rijden. Maar als ik dan zeg van ja, waar zou ik dan die 5 miljoen of iets meer besteden? Is een systeem waarbij je echt het gevoel krijgt, ik rij 130 km per uur die bocht in.
0: En nogmaals, spring van hak op de tak. Ja. Hebben jullie genoeg medewerkers of zoeken jullie nog mensen?
1: Nou, we hebben genoeg medewerkers. We hebben altijd best wel mensen die aanmelden.
0: Ja.
1: Volgend jaar begint het volgens mij weer met de selectieprocedure. Dus als er mensen zijn, ga naar de website van Schiphol. Want dan kun je invullen van bij vacatures en dan krijg je automatisch een bericht.
0: Maar dat is de website van Schiphol, maar dan moet je een afdeling brandweer? Of
1: Nee, gewoon okay. De website van Schiphol, dan vind je op een gegeven moment vacatures staan. En dan kan je aangeven en dan wordt er vanzelf een berichtje gestuurd naar je van oké, er is een vacature geplaatst. Want we gaan of aan het einde van het jaar of begin volgend jaar weer werven.
0: Ja.
1: Wat ik als tip mag meegeven, ik weet niet of je dat wilde vragen. Zorg dat je conditioneel in orde bent.
0: Ja, dat had ik ondertussen nu wel begrepen. Maar, ja, maar ja. Wat wel leuk is, is dat jullie zitten niet met een enorm gebrek aan medewerkers.
1: Nee.
0: Het is dus wel een leuk vak.
1: Het is een hartstikke leuk vak. Mensen blijven lang. Ik zit er ook al 25 jaar. Dat is bij ons geen uitzondering.
0: Oké.
1: Ja, van een andere afdeling krijgen we eens te horen. Jij zit al heel lang daar. Ja, dat klopt. Ik vind het werk ook veel te leuk. Divers. Ja. Maar we kunnen ook mensen weer volgend jaar gebruiken. Het is een mooie werkgever.
0: Nou, je komt ook gemeend enthousiast over, Alex. Ik kan me ook zo voorstellen, werk je al met een soort robots, zou ik maar zeggen, in bepaalde calamiteiten, dat je, ja, we kunnen er niet bij komen, maar met die robot kunnen we dichterbij komen?
1: Nou, kijk, je hebt energietransitie, hè, dus we moeten meer naar batterijen en dat soort gebeuren. Nou, daar moet je ook mee in ontwikkeling. Dus we hebben nu ze noemen het een mover. Ik ga het even plat maken, hoor. Sorry voor de collega's. Een soort heftruck.
0: Ja, maar dat wij het begrijpen, dat is belangrijk. Ja, je vertaalt goed. Ja?
1: Een soort heftruck, die kan je onder een auto schuiven en dan kan je die auto naar buiten brengen.
0: Oké. Ja.
1: Dan heb je, die auto heb je geblust, maar zo'n batterij die kan weer herontsteken, maar dan kan je in ieder geval naar buiten rijden om hem weg te brengen.
0: Ja, ik heb pas een filmpje gezien van een parkeergarage ergens, waar ze alle auto's zo naar bepaalde parkeerplaatsen brengen.
1: Dus daar volgen we alle ontwikkelingen. En ook, we zijn ook aan het kijken hoe kan je nou een elektriciteitsbrand blussen. Dus dat wordt steeds meer. En we zijn nu in oktober krijgen we ook weer nieuw materieel.
0: Alex Hagenbeek. Ja. Je hebt een waanzinnig leuk, enthousiast verhaal verteld. Ik zou mijn leven zo weer over willen doen, dan kom ik me bij je aanmelden. Ik heb bijzonder veel vertrouwen gekregen in de brandweer op Schiphol. Jullie pakken het professioneel, enthousiast en heel goed aan. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio van Meer Radio. Dit was het programma Ondernemend Maar. Technicus Gerben, hartelijk dank. Ook voor de originele muziek die ze nu en dan gedraaid hebben, die we totaal niet hadden aangevraagd. Maar dat maakt de uitzending wel leuk en live en gezellig. Dames en heren, lieve luisteraars, hartelijk bedankt. En graag tot een volgende keer. Goedemiddag, goedenavond, tot ziens. Dag.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En dat zijn Emotions met Best of My Love. Goeiedag.
1: Dit is de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1941. En we gaan terug naar
1: september
2: 1977.
0: Maar vanaf 20 augustus al, 1977, staan Emotions nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Ze staan totaal 5 weken lang bovenaan, samen met Earth in the Fire en The Best of My Love. En de man die op 16 augustus 1977 overleed op 42-jarige leeftijd, Elvis Presley. Na zijn dood heeft hij heel veel hits te pakken. Zoals deze op 3 september nummer 1 in Engels hitparade. Dit is Way Down. Hey.

0: Ram Jam met Black Betty, nummer 18 in Amerika op 3 september 1977. En dan een Summer met Ivy Love, die staat nummer 1. 1 weekje in de week van 10 september 1977 in de Nederlandse top 40. A Way Down van de King Elvis Presley, nummer 1 dus in de Engelse hitparade, maar ook genoteerd in Amerika op nummer 18 op 24 september.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Hier Dennis Wild.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: September 1977 is een maand met een aantal fraaie nazomerdagen. In het begin van de maand loopt de temperatuur nog op tot 23 graden. In totaal komt de temperatuur op 7 dagen boven de 20 graden. Er valt 13 mm regen, terwijl 65 mm normaal is voor een septembermaand. En we hebben ook in september 1977 121 uur zon. Met andere woorden, het is een mooie maand van het jaar te noemen. En Patsy Cannon, zij heeft een hit in een Engels hitparade. Op 42 staat zij op 12 september. From New York to L.A.

0: Radio.
1: Hey, Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram. Kan jij Amsterdam voor me spelen?

waar is Leen heen? Leen, ik wil je nog wat vertellen. Speljaars Amsterdam van Maan, Leen. Kom op, Leen.

0: Dit rijtje van drie uit Terminator 77 begonnen we dus met Patsy Gallant en From New York to L.A. Nummer 42 binnen in Engels Hitparade op 10 september. En je hoorde ook Ik ga wegleen van Frank Paardenkoper. Die werkt op Schiphol, maar hij noemt zich dingetje als artiest. Hij staat op nummer 10 genoteerd op 24 september 1977. En Ik ga wegleen is de vertaling van Cocaine in My Brain van Dillinger. Er wordt ook Fleetwood Mac met Don't Stop. Genoteerd op nummer 3 in de Amerikaanse hitparade van 24 september. In de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer. In de maand van het jaar.
0: Op 23 september 1977 biedt het college van BMW en sluit een begroting aan van 132 miljoen aan de gemeenteraad. De Stichting Balleteducatie gaat het aantal uren jazzballet uitbreiden in Haarlemmermeer. En Dirk van den Broek verlaat de bovenverdieping bij Moby Dick. En Dirk van Multiamarkt aan de Tuinweg in Hoofddorp wordt geopend. En hier is Belle Epoque met...

0: De hit van Los Bravos in 1966, Black is Black, werd door Barry Pocket in een discojasje gegoten. En ze komen binnen op nummer 30 in de Engels hitparade op 10 september 1977 met dus Black is Black.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg had ook het grote archief in mijn beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit september 1977.
2: Het re-examen in Nederland is het strengste in heel Europa. Toch blijkt nergens dat daardoor in ons land dan ook het veiligst wordt gereden. Als mensen naar Duitsland proberen uit te wijken omdat ze daar meer kans hebben om het rijexamen te halen, dan zou je je kunnen gaan afvragen wat er aan het rijexamen in ons land te veranderen, te verbeteren valt. Over deze vraag ging het vanmorgen bij de officiële viering van het 50-jarig bestaan van het CBR, het Centraal Bureau van Rijvaardigheidsbewijzen.
3: De dood van de Zuid-Afrikaanse student Steve Biko heeft veel mensen geschokt. Biko, die medicijnen studeerde, is gisteren overleden in een politiecel in Pretoria. Officieel na een hongerstaking van 8 dagen, zoals het heet, maar zelfs in Zuid-Afrika wordt aan die oorzaak getwijfeld.
2: De PTT staat aan de vooravond van enkele belangrijke nieuwe technische ontwikkelingen. Zoals de invoering over 2 jaar van een nieuw telefoonnet. Niet voor mensen, maar voor computers en een systeem voor bij u thuis in de huiskamer, waarbij uw televisietoestel aan uw telefoon gekoppeld wordt en u vervolgens een oneindige hoeveelheid van de meest uiteenlopende gegevens op uw tv-scherm zichtbaar kan maken. De Holland-Amerika-lijn zal niet langer haar hoofdvestiging hebben in Nederland. Dit Rotterdamse bedrijf gaat de leiding van het concern verplaatsen naar de Bermuda-eilanden. De geboorte van een zesling, met name als alle 6 blijven leven, is een medisch unicum. Nu geven de doktoren in Leiden de Nederlandse zesling alles bij elkaar zo'n 75% kans in leven te blijven. De 28-jarige moeder uit het Noord-Hollandse Heemskerk was al een paar jaar onder behandeling in Leiden. Bij de bevalling van de zesling was gistermorgen een team van 15 artsen in de operatiekamer aanwezig.
4: Last night I turned the radio on for the midnight news.
1: Facebookplaat.
4: Suddenly I thought I died of a broken heart. When I heard the announcer say...
5: The great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years.

0: Op 16 augustus 1977 wordt 's avonds laat bekendgemaakt dat Elvis Presley is overleden. En producer Eddie Owens is in de platenstudio om een plaat op te nemen met iets in. En krijgt inspiratie tot het schrijven van dit nummer. I Remember Elvis Presley. En voor de opname noemt hij zich Danny Mirror. En de plaat staat genoteerd op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Van 24 september en totaal 2 weken lang bovenaan.
1: De maand van het jaar Facebookplaat.
0: En hoe zie je op de Meer Radio Facebookpagina en ook op mijn eigen Facebookpagina met de beide speellijst van de maand van het jaar. En we hebben heel wat platen uitgebracht na de dood van Elvis. Zoals deze ook. Dit is Wooden Heart. And you see.

0: Leroy Gomez, hij is zanger van Santa Esmeralda en staat met het alleroude Don't Let Me Be Miss aan de stoet op nummer 5 genoteerd in de Nederlandse hitparade van 17 september 1977. Je hoort ook Carly Simon, de titelsong van de James Bond film Nobody Does It Better, staat genoteerd op nummer 9 in Engeland op 3 september 1977. En Elvis Presley met een heel oud nummer al uit 1962, Wooden Heart uit de film G.I. Blues, die komt binnen op nummer 18 in de Nederlandse hitparade van 3 september 1977. En komt uiteindelijk terecht op nummer 2 in oktober.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: 40 Noord-Ierse kinderen bezoeken Nieuw-Vennep in de maand van het jaar. En Rosa King treedt op in een Noordershoeve in Hoofddorp. En Vijfhuis wil liever geen nieuwbouw op grote schaal in het dorp. En hier is Witte Coolidge.

0: Haarlemmermeer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. September
1: 1977.

0: Uit New York, de Manhattan Transfer en Quantame, nummer 15 in Nederland op 24 september 1977. En je hoorde ook Thin Lizzy met Dancing in the Moonlight, 14 in Engeland op 10 september. En Rita Coolidge hoorde je ook nog met Higher and Higher, een oud nummer van Jackie Wilson, op 10 september nummer 2 in de Amerikaanse hitparade.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, we gingen terug naar
1: september
2: 1977.
0: In aflevering 1941 van de maand van het jaar. Straks na 3 uur hoor je Esther Burry. En zij presenteert meer Hollands tot 4 uur. En ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. De nummer 1 in Amerika van 1 oktober 1977. 2 weken lang bovenaan. Mico en de Star Wars Title Team. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
1: Esther Burry met meer Hollands.

0: Jan Smit, Glenn Faria en Ellen Clark met Ik Wil Slapen. Opende aflevering 917 van Meer Holland.
1: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Holland met Esther Burry.
0: Goedemiddag, Ton van Dranen en Esther Burry zijn weer een uur bij je om oude en nieuwe muziek te laten horen die in Nederland is gemaakt. Zoals deze van Nieuwe van Romy Montero, Spaans Benauwd.

0: Hallo, wij zijn Nick en Simon.
1: En je luistert naar Meer Hollands op Meer Radio.
2: Ik zeg de dingen die ik denken moet.

Van hun album Open uit 2016 waren dit Nick en Simon met Rome. Hoofddorper Jeffrey Schenk heeft met Remedy een nieuwe single opgenomen. Blijven praten.

0: hiep, hiep. Hoera!
1: Ze waren in de jaren 50 en 60 heel populair in het snabbelcircuit. Ook scoorde het cocktailtrio geregeld hits zoals Badje 4 in 1961. Het is onze oudste vandaag. Na een muzikale carrière van ruim 20 jaar komt Jan Spijkerman met een nieuwe volkse single in Mijn Stamcafé.

Vrij met mij van Rutja Kot stamt uit 1994. Toen goed voor een 25e plaats in de top 40. Jeffrey Kuipers hoopt op een betere hitnotering voor zijn nieuwste Ik rot op naar Spanje.

WOF de Kunst met Oude Liefde Roest Niet. Het was begin 1984 de opvolger van Suzanne, die op nummer 3 binnenkwam op de top 40. Oude Liefde Roest Niet bleef echter op 16 steken. De hoes zie je vandaag op onze Facebookpagina met daarbij de speellijst van vandaag. En daarop kun je zien dat we nu de nieuwste van Jesse Fields gaan draaien. Laat dit niet lopen. Ik zie de angst in je ogen.

0: De Volendamse groep Canyon met Als ik maar bij jou ben uit 1983.
1: Hallo, dit zijn de Wannabes in Meer Hollands op Meer Radio.
0: De Wannabes samen met Peter Houtman met Voor ik het vergeet. Peter is oud-voetballer en stadionspeaker van Feyenoord en hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Dit heeft de Wannabes geïnspireerd tot het schrijven van Voor ik het vergeet. De single is op Wereld Alzheimerdag 21 september jongstleden verschenen.
2: Niemand kan voorspellen

onthouden als ik stil ben of verward. Dat ik onze mooie jaren voor altijd meedraag in mijn hart. Dus als straks mijn ogen leeg zijn en je zoekt naar wat er was,

Vlaamse Johan Verminnen bracht in 1996 de LP Suiker en Zoet uit. Café der Blije Harten is één van de liedjes van dat album dat wij vandaag als Vlaamse klassieker lieten horen in Meerhollands. Laat mij maar gaan, Jurisfien Sabel.

Acta en de Munnik met Ik wou dat ik een vreemde was uit 2010. Laat mij maar leven is de nieuwe single van Miel Lotterjouk. Het is inmiddels zijn derde die hij uitbrengt in samenwerking met producer Frank Verkooyen.

Tot zover aflevering 917 van Meer Hollands. Met dank aan Tom van Dranen voor de samenstelling en techniek. De laatste van vandaag is het duet van Marloes Oosting en Frank van Etten. Ik weet niet waarom. Tot volgende week.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Pascal Jacobs. Die zong een mooie dag met zijn band. En die heette Bluff.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, goedemiddag. Dit is Zo Zondag hier bij Meer Radio. Je hebt net 2 uur lang geluisterd naar Meer Hollands met, nou ja, vooral, of eigenlijk alleen maar, Nederlandstalige platen. Hartstikke leuk. Maar daar gaan wij in ieder geval verandering in brengen. Nou ja, Bluff was dan nog steeds Nederlandstalig, naar wij dachten. Maar ik ga ook de Engelstalige platen voor je ten gehoor brengen. Dus blijf gewoon luisteren als je denkt van, nou, 2 uur Meer Hollands is wel even genoeg. Ik ga over naar een andere zender. Nee, doe dat niet. Want dan mis je bijvoorbeeld het allerlaatste nieuws uit de Haarlemmermeer. Eventueel wat sportuitslagen en noem maar op. En ja, laten we dan ook maar beginnen met een bekende Engelstalige plaat. En als je de eerste tonen hoort, dan denk ik dat je denkt, hey, maar die ken ik. Ja, toch? Of niet dan? U2. With or without you. Ik hoop dat je een hele leuke zondag, of weekend moet ik zeggen, hebt gehad. Want morgen, ja, dan wacht de baas weer natuurlijk, hè. Maar goed, voor die tijd nog even luisteren naar onder andere U2.

Ja, je zal maar een albatros zijn. Een albatrous, zoals ze dat zelf uitspreken. Ja, lekker toch? Dat je even met je rond kan vliegen zo.

0: Ja, wie kent hem niet? Listen to the Music van de Doobie Brothers uit 1972. Ja, ja, toen was ik nog maar 2. Ja, inderdaad. Je luistert naar meer radio.
1: Zo zondag, sportnieuws.
0: Ja, ik dacht, voor de liefhebber, ik praat je even bij over de Eredivisie. Met alle wedstrijden die gespeeld zijn. Er zijn sommige mensen, en ik herinner het me van mijn eigen vader. En volgens mij vertel ik dit verhaal elke week. Maar goed, ik kan je toch maar even waarschuwen. Want er zijn gewoon mensen die zaterdag met het bord op schoot naar Studio Sport willen kijken. En dan er een enorme hekel aan hebben als ze de uitslagen al weten. Dus ja, ik weet nog heel goed van mijn vader. Dat is zo tot mij doorgedrongen. Dat ik eigenlijk sindsdien niet meer op de radio de voetbaluitslagen wil vertellen zonder een waarschuwing vooraf. Dus ja, als je denkt, waarom doet die man dat toch altijd? Nou, ik heb dat nu een keer uitgelegd. NEC Go Ahead Eagles 1-1. Twente PSV 3-2. PSV verloren. Pardon. AZ tegen Telstar 1-0. Feyenoord Utrecht 5-0 maar liefst. Willem II tegen Fortuna 0-1. En ons aller Ajax tegen Excelsior 2-2. Ja, jammer, jammer, jammer, jammer. Ik ben helemaal nergens fan van, hè? Even voor de goede orde. En ik lees dit geheel objectief voor. Ik vind het wel een lekker deuntje trouwens, deze sportfiller. Ik vind het moeilijk om de plaat er wel in te starten, want het is een lekker, lekker deuntje. Maar goed, ik val in vandaag. Hè, dus ja, dat moet je het gewoon doen met de fillers en de jingles die er staan. Hier en daar is mijn naam aan toegevoegd aan de jingle. Met dank aan Anton van Dranen. Ik mag dan wel weer vanzelf weten wanneer ik op de knop druk voor het volgende nummer. En die beslissing was zojuist gevallen. Paradise is dit.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo Zondag, Gerben Kessen.

Zo, een plaatje om even lekker bij tot rust te komen. Christina Aguilera hoorde je met Hurt. Ja. Misschien even een prijsvraag tussendoor. Er ging net iets fout bij het voorlezen van de uitslagen van de Eredivisie. Mocht je dat weten, stuur mij een mailtje. Dan kom ik je de prijs persoonlijk brengen. Maar goed, even een grapje voor de insiders. Over sporten gesproken. 6 op de 10 volwassenen die sport wekelijks. Ja, in de Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zei ik net. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten. Waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Nou, dat is 1%je verschil, hè? Fitness is daarbij het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Ja, hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. En wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch dat je voldoende beweegt, staat in dit bericht. Tja, minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Nou, die moet ik dan toch eens eventjes gaan uitzoeken. Want ja, ik sport niet op dit moment. Hè, dit is wel heel sportief om hier aan een schuif en een mengpaneel de hele tijd op en neer te schuiven. Maar wat is dan die beweegrichtlijn? Nou ja, goed. We gaan het uitzoeken en je hoort het volgende week. Even bijkomen van al die sportuitslagen. All out of you is dit. Van Air Supply.

Bruce Springsteen. En die is geboren om te rennen, zegt hij. Ja. Ik heb hem één keer meegemaakt in de Johan Cruijff Arena. En toen flikkerde hij van zijn trapje af. Dus dat was niet echt heel elegant. Oeh. Deze muziek ken ik. Jawel, jawel, jawel. Meestal hoor je die op zondag, deze muziek. Hoewel, als ik dit programma presenteer, ik er niet alles van meekrijg. Dit is natuurlijk de Formule 1-tune. Ik heb daar nieuws over. Ja, behalve dan dat gisteren Max net niet gewonnen heeft. Maar goed, als je fan bent, dan weet je dat al lang. Heb je dat gezien? Het was wel een echte race. Ja, vooral het laatste stukje was echt heel spannend. Mocht je me echt nog niet gezien hebben, maar nogmaals, als je fan bent, kan ik me dat niet voorstellen. Kijk dan vooral even het laatste kwartier terug. Ja, Max Verstappen huntend achter, hoe heet die man ook weer? Russell, ja. Nee, maar het gaat over het inkorten van de Formule 1 races vanaf 2027. Daar heeft de FIA definitief groen licht voor gegeven. De minimale raceafstand is al decennia standaard op minimaal 305 kilometer. Maar vanaf 2027 wordt deze verlaagd naar 290 kilometer. Ja, dat scheelt toch echt 15 kilometer. De ingreep is het directe gevolg van de herziening van het motorreglement, waardoor Grand Prix's voortaan zo'n 2 tot 3 ronden korter duren om ingrijpende aanpassingen aan het chassis van de bolides te voorkomen. Ja, dus vanaf 2027 dus een kortere Formule 1 race. Als je mij het even wil uitleggen wat dat te maken heeft met het chassis. Jongen, moeilijk woord. Laat me dan even weten, hè? Dan begrijp ik het ook. Het is wel een lekkere tune deze, overigens. Ik kijk heel graag naar Formule 1, overigens. Maar vandaag, op zondag, was het niet. Gisteren was de race. Ja. Dat alles had te maken met een feestdag, is mij verteld. Ja. Keertje niet op zondag, dus als jij vanochtend bent opgestaan, dat je dacht, hè, ik ga eens even lekker naar de race kijken van de Formule 1. Ja, helaas. Dan moet je toch echt gaan terugspoelen naar gisteren. Yes, Crazy in Love. Most incredibly. Beyoncé featuring JC.

Crazy in Love, Beyoncé featuring Jay-Z. Jawel, maakt de tijd op 16:53:28 op deze zondag de 27e september van het jaar 2026. Zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het een na het ander. Ja, misschien moeten we het heel even over Oasis hebben. Ja. Je kon al een tijdje je inschrijven om kaarten mogelijk te krijgen. Ze treden op in de Johan Cruijff Arena. Even kijken, waar had ik het ook alweer staan? 16 en 17 juli in 2027. Maar ja, dan moet je wel weten, als je eenmaal dan uitgeloot bent, dat je kaarten mag kopen, een vrij ingewikkeld proces, dat je tot 4 uur maar de kaarten kan kopen. Ja, en aangezien het 4 uur geweest is, kan ik alleen nog maar een plaatje voor je draaien. Ja, het is niet anders. Wonderwall is dit.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Zo Zondag, Gerben Kessen.

0: Supertramp hoorde je met de Logical Song.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Ja, goedemiddag. Je luistert nog steeds naar Meer Radio. En inderdaad, ik heb even wat klein sportnieuws voor je. Ja, het is 11 minuten over 5. En als je nog een kleine 50 minuten wacht, dan kan je je televisie rustig aanzetten als je deze uitzending helemaal van A tot Z hebt beluisterd. Want dan speelt het Nederlandse elftal. Jawel. En waar doen ze dat? Dat doen ze in Servië vanavond om 1800 uur dus. Met uiteraard de nieuwe bondscoach Xavi. Vind jij hem goed? Of vind je hem niet goed? Ja. Nou ja, dat is voor morgen de vraag bij het koffieapparaat in ieder geval. En dat kunnen we het beste beoordelen nadat we de wedstrijd hebben gezien van vanavond. Dus om 6 uur, zometeen vlak na deze uitzending, schakel hem dan even in. En dan zie je hoe het Nederlands elftal het doet onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Jawel. Maar misschien denk jij wel van, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Wat je goed recht is. En ben jij lekker plezier aan het maken, want girls just wanna have fun. Dat is een heel slecht bruggetje, geloof ik. Goed, maakt niet uit. Hier is in ieder geval Cyndi Lauper.

Keiko hoorde je featuring Tina Turner natuurlijk. What's love got to do with it? Er zit wel een hele hoop in. Toch? Ja. Maakt de tijd bijna 6:10. En ik heb je al heel veel sportnieuws verteld. Onder andere de Eredivisie en Formule 1. Maar hier in de Haarlemmermeer, of zelfs nog heel specifiek in Hoofddorp, hebben wij natuurlijk ook gewoon sport. En sterker nog, daar hebben we onder andere squash, hè, wat veel mensen spelen. Padel doen er ook steeds meer. Maar dit gaat specifiek over meer squash. Die heeft zijn tweede wedstrijd in de SBN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3, maar liefst jongen. Halmar Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kol, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Haspers. Stan verloor na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen. Ja, Pierre Dro Zweertman. Al die namen, jongen, ingewikkeld. Meerskors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt de ploeg thuis tegen Squash Utrecht. Ja, als je uit die wereld komt, dan zijn dat niet de eerste de beste namen. Ja? Jongen. Goed. Ik heb ook regelmatig gesquashed. Ik had zelfs nog les. Maar dat was niet echt het grootste succes, zeg maar. Dus mij zou je in zo'n lijstje niet zo heel snel voorkomen. Maar goed. We gaan verder met Afrojack. En daar heb ik ook iets kleins over te vertellen. Ik was namelijk onlangs op de vrijdag van de laatste Formule 1 in Zandvoort. En dat wordt dan altijd gecombineerd met een soort van festival. Nou, hartstikke leuk. Ook een aantal Nederlandstalige artiesten. Maar ook deze man. Afrojack.

Used to Have It All van Everjack featuring Face. Ik denk dat de laatste vooral aan het zingen was. Want Everjack die doet meer het mixen en het, nou ja, het mengpaneel bedienen, net zoals ik doe. Alleen hij verdient daar net ietsjes meer mee dan ondergetekende. Ja, zo gaat dat, hè. Maar Nederland heeft toch heel wat bekende DJ's voortgebracht. Waaronder mijn all-time favorite Armin van Buuren. Heb je natuurlijk nog Tiësto, Ruben de Ronde, nou ja, et cetera, et cetera. Ik heb gelukkig kaartjes voor binnenkort. Ik weet niet precies de datum uit mijn hoofd. Maar goed, als je het wil weten, bel me even. Dan vertel ik het je even. Maar kaartjes voor Armin van Buuren in Ahoy. Ja, er zijn nog kaartjes verkrijgbaar, hoor. Dus zoek even op Armin van Buuren. Heeft, op zijn eigen site heeft hij zijn hele, programma staan. En daar kan je nog bij zijn, gewoon in Nederland. He, je hoeft niet naar Ibiza, waar die heel veel is. Dus, nou ja, goed om te weten misschien. De laatste plaat voor het nieuws van 6:30. Walking.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag, Gerben Kessen.

hart. Willy Sommers hoorde je en laat de zon in je hart dus. Ja, het lijkt wel kerstig met deze villa. Hoor je de belletjes? Ja. Nee, dat duurt nog even dat het kerst is. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadscentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Equilis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de Burgemeester van den Wilgenlaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingscentrum en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden twee bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw van het nieuwe woongebouw. Fantastisch toch? Ja, het is zo moeilijk om aan een woning te komen. Ik heb zelf drie dochters. Nou ja, eentje die heeft al een hele mooie woning gevonden. Maar de andere twee, ja, die zoeken en zoeken en zoeken. En vooral het budget is het lastigste. Kan ik wel zeggen, ja, ik werk voor meer radio. Dan kan je zeggen, dat maakt het budget niet ruimer. Oh, ik had het net over de DJ's die Nederland heeft voortgebracht. Dit is er ook zo een, Martin Garrix.

Adele. Ja, jongen, wat kapt die dat nummer snel af. Maar dan zetten wij ons gewoon het heerlijke muziekje er weer even onder. Ja. Over Adele kan ik nog wel vertellen dat dit een nummer uit 2010 was. Rolling in the Deep. En die is in boosheid gemaakt. Jawel. Zoek het maar even op. Een boosheid in de relatie van Adele in 2011 dus. Nee, in 2011 verscheen het album. En in 2010 kwam dit nummer uit. Ja, nou, ingewikkeld, Maria. Laten we het maar snel weer even over het nieuws hebben. Want over Adele kom ik er niet helemaal uit. Resto van Harte opent op 29 september aanstaande een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene. Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar elke dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen de Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karin. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en helpt het initiatief op gang. De Week tegen de Eenzaamheid. Ja, wat hebben mensen toch altijd een mooi initiatief voor dat soort dingen. Ja, is toch mooi als je eenzaam bent dat er dan iemand anders opstaat en die zegt, nou, weet je wat, ik organiseer iets. Hè, dan voel je je misschien wat minder eenzaam. Yeah. The Backstreet Boys, I Want It That Way.

Stuck Old New was dat van 3T. Zo, dat komt even er moeilijk uit. Zeg, in het weekend is tijd voor hobby natuurlijk. Hè. Voor mij is dat radio maken. Maar misschien zit jij wel lekker op je ukulele te spelen. Ja, of op je gitaar, of misschien helemaal geen muziekinstrument. Maar toevallig draaien we bij de radio muziek. En als je dan denkt aan een ukulele, dan klinkt deze plaatje misschien wel bekend. Ja.

Soul Sister van Train, hoorde je. Dat maakt de tijd 6:02. Jawel, ik moet opschieten. Ik wens je nog een hele fijne avond. En wat mij betreft graag tot van de week. Dan presenteer ik weer Onderweg voor je. Geniet ervan. Tonight.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Jong en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio.
4: Tom van Dranen.
1: Doe de jaren 70. September
5: 1977.

0: En dat zijn Emotions met Best of My Love. Goeiedag.
1: Dit is de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1941. En we gaan terug naar
1: september
2: 1977.
0: Maar vanaf 20 augustus al, 1977, staan Emotions nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Ze staan totaal 5 weken lang bovenaan, samen met Earth in the Fire en The Best of My Love. En de man die op 16 augustus 1977 overleed op 42-jarige leeftijd, Elvis Presley. Na zijn dood heeft hij heel veel hits te pakken. Zoals deze op 3 september nummer 1 in Engels hitparade. Dit is Way Down.

0: Ram Jam met Black Betty, nummer 18 in Amerika op 3 september 1977. En dan een Summer met Ivy Love. Die staat nummer 1, 1 weekje in de week van 10 september 1977 in de Nederlandse top 40. En Way Down van de King Elvis Presley, nummer 1 dus in de Engelse hitparade, maar ook genoteerd in Amerika op nummer 18 op 24 september.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Hier Dennis Wild.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: September 1977 is een maand met een aantal fraaie nazomerdagen. In het begin van de maand loopt de temperatuur nog op tot 23 graden. In totaal komt de temperatuur op 7 dagen boven de 20 graden. Er valt 13 mm regen, terwijl 65 mm normaal is voor een septembermaand. En we hebben ook in september 1977 121 uur zon. Met andere woorden, het is een mooie maand van het jaar te noemen. En Patsy Cannon, zij heeft een hit in een Engels hitparade. Op 42 staat zij op 12 september. From New York to L.A.

0: Radio.
1: Hey Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, een momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

een rotlijn. Waar moet dat toch in vredesnaam heen? Ik ga weg, Leen. En ik weet nog niet waarheen. Ik ga weg, Leen.

Right on! Woo! Right on! Hey, Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Lijn, ik wil je nog wat vertellen. Speljaars Amsterdam van mij, Lijn. Kom op, Lijn.

0: Dit rijtje van drie uit september 1977 begonnen dus met Patsy Gallant en From New York to L.A. Nummer 42 binnen in Engels hitparade op 10 september. En je hoorde ook Ik ga wegleen van Frank Paardenkoper. Die werkt op Schiphol, maar noemt zich dingetje als artiest. Hij staat op nummer 10 genoteerd op 24 september 1977. En Ik ga wegleen is de vertaling van Cocaine in My Brain van Dillinger. Er wordt ook Fleetwood Mac met Don't Stop. Genoteerd op nummer 3 in de Amerikaanse hitparade van 24 september. In de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer. In de maand van het jaar.
0: Op 23 september 1977 biedt het college van BMW een sluitende begroting aan van 132 miljoen aan de gemeenteraad. De Stichting Ballet Educatie gaat het aantal uren jazzballet uitbreiden in Haarlemmermeer. En Dirk van den Broek verlaat de bovenverdieping bij Moby Dick. En Dirk van Multiamarkt aan de Tuinweg in Hoofddorp wordt geopend. En hier is Belle Epoque met...

0: De hit van Los Bravos in 1966, Black is Black, werd door Barry Pocket in discojasje gegoten. En ze komen binnen op nummer 30 in de Engels Hitparade op 10 september 1977 met dus Black is Black.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg had ook het grote archief in beeld te geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit september 1977.
2: Het re-examen in Nederland is het strengste in heel Europa. Toch blijkt nergens dat daardoor in ons land dan ook het veiligst wordt gereden. Als mensen naar Duitsland proberen uit te wijken omdat ze daar meer kans hebben om het rijexamen te halen, dan zou je je kunnen gaan afvragen wat er aan het rijexamen in ons land te veranderen, te verbeteren valt. Over deze vraag ging het vanmorgen bij de officiële viering van het 50-jarig bestaan van het CBR, het Centraal Bureau van Rijvaardigheidsbewijzen.
3: De dood van de Zuid-Afrikaanse student Steve Biko heeft veel mensen geschokt. Biko, die medicijnen studeerde, is gisteren overleden in een politiecel in Pretoria. Officieel na een hongerstaking van 8 dagen, zoals het heet, maar zelfs in Zuid-Afrika wordt aan die oorzaak getwijfeld.
2: De PTT staat aan de vooravond van enkele belangrijke nieuwe technische ontwikkelingen. Zoals de invoering over 2 jaar van een nieuw telefoonnet. Niet voor mensen, maar voor computers en een systeem voor bij u thuis in de huiskamer, waarbij uw televisietoestel aan uw telefoon gekoppeld wordt en u vervolgens een oneindige hoeveelheid van de meest uiteenlopende gegevens op uw tv-scherm zichtbaar kan maken. De Holland-Amerika-lijn zal niet langer haar hoofdvestiging hebben in Nederland. Dit Rotterdamse bedrijf gaat de leiding van het concern verplaatsen naar de Bermuda-eilanden. De geboorte van een zesling, met name als alle 6 blijven leven, is een medisch unicum. Nu geven de doktoren in Leiden de Nederlandse zesling alles bij elkaar zo'n 75% kans in leven te blijven. De 28-jarige moeder uit het Noord-Hollandse Heemskerk was al een paar jaar onder behandeling in Leiden. Bij de bevalling van de zesling was gistermorgen een team van 15 artsen in de operatiekamer aanwezig.
4: Last night I turned the radio on for the midnight news.
1: Facebookplaat.
4: Suddenly I thought I died of a broken heart. When I heard the announcer say...
5: The great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years.

0: Op 16 augustus 1977 wordt 's avonds laat bekendgemaakt dat Elvis Presley is overleden. En producer Eddie Owens is in de platenstudio om een plaat op te nemen met Diet Zin. En krijgt inspiratie tot het schrijven van dit nummer, I Remember Elvis Presley. En voor de opname noemt hij zich Danny Mirror. En de plaat staat genoteerd op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Van 24 september en totaal 2 weken lang bovenaan.
1: De maand van het jaar Facebookplaat.
0: En hoe zie je op de Meerradio Facebookpagina en ook op mijn eigen Facebookpagina met de beide spelers van de maand van het jaar. En we hebben weer heel wat platen uitgebracht na de dood van Elvis. Zoals deze ook. Dit is Wooden Heart. And you see.

0: Leroy Gomez, hij is zanger van Santa Esmeralda en staat met het alleroude Don't Let Me Be Miss aan de stoet op nummer 5 genoteerd in de Nederlandse hitparade van 17 september 1977. Je hoort ook Carly Simon, de titelsong van de James Bond film Nobody Does It Better, staat genoteerd op nummer 9 in Engeland op 3 september 1977. En Elvis Presley met een heel oud nummer al uit 1962, Wooden Heart uit de film G.I. Blues, die komt binnen op nummer 18 in de Nederlandse hitparade van 3 september 1977. En komt uiteindelijk terecht op nummer 2 in oktober.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: 40 Noord-Ierse kinderen bezoeken Nieuw-Vennep in de maand van het jaar. En Rosa King treedt op in de Noordershoeve in Hoofddorp. En Vijfhuis wil liever geen nieuwbouw op grote schaal in het dorp. En hier is Rita Coolidge. Ja.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. September
1: 1977.

0: Quentame uit New York, de Manhattan Transfer. En deze plaats had geroteerd op nummer 15 in Nederland op 24 september 1977. En Thin Lizzy met Dancing in the Moonlight, 14 in Engeland op 10 september. En ook op 10 september, maar dan nummer 2 in Amerika. Rita Coolidge met het oude nummer van Jackie Wilson, Higher and Higher.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, in de aflevering 1941. We gingen terug naar...
1: September.
2: 1977.
0: En straks na 7 uur veel plezier hier met Edward Niesing en de Zilver Golf. En deze herhaling van de maand van het jaar is naar volgende week te horen op de maandagavond. Op zondagavond hoor je dan tussen 6 en 7 uur alleen maar nummer 61 tot 40. Maar in het verleden, 1965 tot en met het heden. En nu laat ik je achter met ook een nummer 1 hit, maar dan uit Amerika. 2 weken genoteerd nummer 1 vanaf 1 oktober 1977. Star Wars van Mico. Fijne dag verder.

0: alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Het is weer een komen en gaan van lang op één genoteerde schijven. Dit was die van Aujourd'hui, 46 jaar geleden in de Nederlandse megacharts. 27 september 1980 dus, van Franse, vandaar de Franse versie, Ottawa. Een van hun twee hits, die andere latere, was Hands Up. En dit was D-I-S-C-O. Dat zeg ik. 1 week aan de top is uitermate bescheiden in vergelijking met die van 4, 5 en zelfs 11 weken die nog op het programma staan. Eerst van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Zilveren Golf. Tot 8 uur terugluisteren naar de muziekgeschiedenis van 27 september. Met onder meer de debuutplaat van Cilla Black werd geschreven door de debuutsingle van The Shuffles, bijna nummer 1. En de debuutplaat van Jackson 5, het begin van een grootse carrière dankzij Gladys Knight. En ik heb weer dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Dankjewel Ton. En je lijst ook weer een paar verjaardagen. Nou, en daarin een unicum vanavond. Er is een verschil van maar liefst 38 jaar tussen de oudste en de jongste. We vieren vandaag namelijk de verjaardag van een 95-jarige alter man. Er komt bald wieder voorbij. Jawel. En een 56-jarige. En de jongste is een van de oprichters en zangers van Color Me Bad, Mark Calderon. Hij wordt vandaag 56. Piep jong dus, vergeleken met die alleroudste. Blijf erbij en je weet wie dat is. To the hard

En I Wanna Sex You Up, dat zal wel niet meer kunnen in deze woke tijden van Call Me Bad, gingen we voor nummer 1, nummer 2, naar 1974. En ook, zoals ik het noem, heel ver weg is dan. 4 weken nummer 1 in Nieuw-Zeeland voor The Drifters en Kissing in the Back Row of the Movies. Later nog een nummer 1 van 4 weken, maar ook nog van veel langer. Eerst naar de muziekgeschiedenis van heel lang geleden. Want Love of the Loved, de debuutsingle van Cilla Black, wordt op 27 september 1963 uitgebracht. Geschreven door, jawel, John Lennon en Paul McCartney. Wordt maar een bescheiden hit, komt niet hoger dan 36. En op diezelfde 27 september 1963 maakt Cilla ook haar televisiedebuut. In Ready Steady Go van de Britse commerciële omroep ITV.

0: De Zilveren Golf feliciteert. Congratulations.
1: Hij had in ons land maar 3 slechts tipparade noteringen. In geboorteland Amerika had hij onder meer 3 top 10 noteringen. Hey Dini, That's Rock'n'Roll en zijn enige nummer 1 hit, het aloude The Do Run Run van de Crystals. Hey,

Dat zit in alle machten goed in elkaar. En dat vonden ze in Engeland ook 46 jaar geleden. Want daar voerde de police 4 weken lang de top 50 aan met Don't Stand So Close To Me. De Jackson 5 staan op 27 september 1969 in het Gilroy Stadium in de woonplaats Gary in Indiana in het voorprogramma van Gladys Knight en de Pips en Stevie Wonder. De 5 broers staan sinds 2 maanden onder contract bij Motown. De platenmaatschappij is in de tijd getipt door Gladys Knight. En de rest is geschiedenis. Die begon met een allereerste hit in de States, I Want You Back.

0: denk dat je al enig idee hebt hoe deze plaat heet, hoe de titel is. Barbara Ruth Dixon, Britse zangeres, muzikante, actrice. Zat hit als I Know Him So Well en dit January, February. En die voor niks gedraaid, want Barbara Dixon viert vandaag de 79ste verjaardag.
1: Edward Niesing, meer radio.
0: Shalala, I Need You van The Shuffles komt op 27 december 1969 binnen op 36 in de top 40. Deze debuutsingle van de groep uit Rosmalen bereikt de tweede plaats. De Shuffles voorzanger is Albert Westerlaken. Als de Shuffles het in 1973 voor gezien houden, gaat Albert Westerlaken het solo verder als juist Albert West.

En we blijven op Nederlandse bodem. Stan the Gunman van Hank the Knife and the Jets is met zijn 21ste plaats op 27 september 75 een van de 6 binnenkomers in de top 40. Staat in de week van 25 oktober dat jaar op nummer 1. Hank the Knife and the Jets komen uit Arnhem. Basgitarist Henk Bruisten alias Hank the Knife heeft de Jets opgericht in 1974 nadat hij uit Longtwell, Ernie en de Shakers is gestapt. Met de debuutsingle Guitar King bereiken Hank the Knife en de Jets tweede plaats in de top 40. En dit is Stan the

0: Kissy, kissy. Ja, er werd wat afgekust, hè, het jaar voordat ze het Eurovisie Songfestival wonnen met weer kussen. Save your kisses for me. We gingen naar Vlaanderen, onze zuiderburen. Daar stonden de Brotherhood of Man. De datum van vandaag 5 weken in met Kiss Me, Kiss Your Baby. De langste op 1 laat nog een paar minuten op zich wachten. Eerst nog een felicitatie aan het adres van...
1: Congratulations.
0: Een van de leden van de London Beats. Met de nummer 1 hit I've Been Thinking About You in 1990. Maar lang daarvoor, in 1973, had hij een solo hit met...
2: Gonna make you an offer you can't refuse.
0: Jimmy Helms.
2: So, and I want to know for an answer.
0: Hij wordt vandaag 85.

briljant. De troetelschijf van 27-9-77. Kajak en Starlight Dancer. En het grote contrast komt eraan met de krastenknar van de verjaarskalender. Ich gratuliere. Ja, zingen moet je aan een ander overlaten. De naam zegt het al, kan niet zingen. En aan wie moet ik dat overlaten? Aan de krastenknar, als ik al zei, van de verjaarskalender. Freddie Quinn wordt vandaag 95.

dat komt niet vaak voor dat we iemand van 95 kunnen feliciteren met zijn verjaardag. En toch konden we het doen vandaag. Jonge Combat Vida, een van zijn eerste grote hits. Ik geloof het begin jaren 60 voor Freddie Quinn. Und ich komm bald wieder. Nächsten Sonntag. Maar ik neem geen afscheid voordat ik nog twee voormalige nummers 1 heb gedraaid. Ja, die langst genoteerde van 11 weken. Maar voor wat betreft de Nederlandse taal komen we nog even terecht bij de top 40 en de megacharts van 27 september 1969.

0: En daar is hij dan, de langstgenoteerde...
1: Nummer 1.
0: Op die plek. We gaan ervoor naar Duitsland. 11 weken lang voor F.R. David met Words. Vanaf de datum van vandaag in 1982. Tot volgende week.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
3: Hey, hey.
0: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey, hey.
4: Is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Dat is June Boy, of moet ik zeggen Junie Boy. Het solo-project van de artiest Cody Wilcox. En zoals je hoort maakt meneer licht verteerbare Australian Psy Indie. En zijn laatste werk is dit Too Late. We danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echt een splinter in voor je. Die nieuwe plaat die gemakkelijk je gehoorgangen binnenfietst. Zoiets. Splintering voor de komende week is een zeer vrolijk klinkende track van Aaron. En dat schrijf je met kleine letter en dan een uitroepteken erachter. De 21-jarige Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist staat bekend om zijn cozy pop. Een warme muziekstijl die traditionele mid-century jazz, lo-fi, vintage pop en intieme slaapkamerpop combineert. Lekker mixen. Hij kwam met de langspeler Too Close for Running, waarop we deze vinden, Tandem Bike.
1: Dit is de splintertip van deze week.

0: liefdeslied dat Lizzie McAlpine schreef tijdens haar acteerperiode in de Broadway musical Floyd Collins in New York. Over het gevoel van fysieke afstand en de geruststelling dat iemand ver weg nog steeds van je houdt. Gelukkig maar. Vandaar Over Country, dat je vindt op haar nieuwe langspeler Angel. En wil je meer van haar zien en horen? Ze treedt op in AVAS Live 26 maart aanstaande. Straks iemand die wegrent. Dat mag. Maar wij schudden eerst zelf de heupjes los met het Duitse live act duo Buka Shade. In samenwerking met Eddie Bizarre. Ze maakten dit Hold On. En dat is doordrenkt met een Ibiza vibe. En Italo House geluid. Dat degene op leeftijd bekend in de oortjes zal klinken.
1: Everybody to the dance floor.

Splinter die bombardeerde is hij daar. Het album Ride Lonesome van Beck. Met CK. Ook nu weer warme, intieme en melancholische klanken te beluisteren bij dit Runaway. En straks in Splinter die op meer radio. Het nationale en internationale nieuws. En daarvoor de vrouw die begon in een lokale jazzclub in Manchester. Lucy Hopkins. Die beter bekend is als Lucene. Van haar nieuwe EP, die Apothecary. Nou ja, kies maar. Nummertje 2, hoor je Tips, Trip Street. Ja, maar eerst vers gepeste muziekvitamine van het nieuwe album van Trigger Finger. En dat heet Tarmac. Herkenbare, energieke gitaarriffs en krachtige, pompende drums maken deel uit van dit No Trouble.

0: meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.

Kadang. Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Trap dan met een stevig voorproefje van het album Carnaval Deluxe. Dat op 13 november verschijnt. Van natuurlijk U2, Jorde Silencio. En mi amigo. Dan wat rustiger aan met Fools for the Fleeting. Dat is de titeltrack van het derde studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter uit Nashville, Katie Pruitt.

goed zo, meid. De buttsingel van de Nederlandse dame die in 2024 de Amsterdamse popprijs won. En ze noemt zich Miss Starling. Dat is het alter ego van Marieke Nauws. Wildflowers is zo'n dromelig, sierlijk en melancholisch electro-indie-popnummer. Dat gaat over, ja, het zal niet, romantiek, verlangen en de innerlijke tegenstrijdigheid van gevoelens. Je kent het wel. Toch? Jawel. Goed. Dan naar Miley Cyrus, die er geen gras over laat groeien en kwam met dit Let's Get Married. Ja, ik ben al getrouwd. Tweede single dat tegelijkertijd verscheen met de album Bands Persuades.

Doet Het Nog. Daar zingen dus. Hij kwam met haar nieuwe langspeler Jack Zilla. Hoewel haar al eerder gelanceerde samenwerking met Mr. Snoop Dogg in de lijstjes van nieuwe muziek staat, koos ik ervoor deze ook niet onaardige track te draaien. I Know You Can. Ja, en wie het ook kan, dat is de Amerikaanse Lauren. Haar versgeperste track is een feel-good nummer. Al was het maar vanwege de titel. Make it happen.

Zo. En dan zien we dat het eerste uurtje Splinternieuw er bijna op zit. Zometeen het nationale en internationale nieuws. En daarvoor nog Source of... even kijken, nou, Love of Life. Ja, Life. Staat hier tenminste. Kijk, staat er daar ook. Source of Life. Ja. Beetje in de war, hè? Source of Life dus. Van de nieuwe van 12 Low. Maar eerst de titeltrack van de nieuwste single van de gelijknamige EP van de Nederlandse indie-popartiest Lowie. Punt. Ze heet gewoon Laura de Bruin, maar Lowie. Punt, dat klinkt leuker. Binnenkort gaat haar allereerste eigen headline-tour van start. Langs de verschillende Nederlandse poppodia, die nu al is uitverkocht. Ja, dan doe je iets goed, lijkt me. Hier is Je Weet Dat Ik Zo Ben.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
2: Hey, hey. Splinternieuw.
6: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
6: Hey, hey.

single is een grote omslag voor de Belgische band Hoover Afonic. Het brein en de producer achter de band, Alex Callier, zet vanaf heden de band solo voort. Ook weer niet helemaal alleen, want voor het aankomende album koos hij wisselende gastartiesten, zoals deze Jasper Erkens, voor dit Second Life. Welkom bij 2 uur van Splinter Nieuwe Meer Radio. Nog een klein uurtje versgepeste muziek en vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splinterrip van de afgelopen week. En die was van het Amerikaanse indie-project This is Lorelei. Soloband van muzikant Nate Amos. Het lied draait om het labiele personage Buddy, dat ook al in zijn eerdere werk opdook en nu dus weer terugkeert. Belangrijker, het geluid dat lekker uptempo, vol en afwisselend is. Hier is The Kid with the Crown.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Haarlemmermeer. Now, here comes the music.

half uur van Splinternieuw. Welkom op deze zondagavond. En we trappen af met de dame die ook het volgende uur hoort. Mathilda Mann. Haar vers geperste album Kismet verscheen. Met daarop dit prettig klinkende Chain Reaction. Straks, het vuilnis voor de een is een schat voor de ander. Ja, dat is het concept van kringloopwinkels, toch? Maar eerst. Eerder verscheen dit nummer in het voorjaar als exclusieve bonustrack op de fysieke Indies Only vinyl uitvoering van zijn succesvolle studioalbum The Way of the Woods. Maar nu is er ook een extended versie met het album waarop hij te beluisteren is. Dit Black Water van Dermo.

0: the light. She holds the light.
1: Trek in nieuwe muziek. Luister dan naar Splinternieuw. Met vers geperste singles.

De chemie tussen de twee herinnert sterk aan de gloriedagen van klassieke soulduo's zoals Sam en Dave. En dit was One Man's Trash is Another Man's Treasure. En zo is dat. Dan naar reizende ster Isabel van Gelder. Die dit najaar grote internationale steden bezoekt. Tegelijkertijd met het uitkomen van haar EP Love Sick op 16 oktober. Muzikaal gezien hangt het tussen nostalgische en moderne pop met een jazzy randje. En dat is te horen bij dit Kissing You Away.

voorproefje van het op 16 oktober te verschijnen album Cookie Happened van Eels. Dat is dit Congratulations to Me. Ja, dat slaat op de realisatie dat sommige zaken simpelweg niet de moeite waard zijn om zo serieus te nemen. Denk daar ook rustig over na. Dan strekken wij het been om erin te gaan met het Amerikaanse elektronische indie-popduo Sylvian Esso. Meneer en mevrouw kwamen met deze energieke en eigenzinnige single Hot

Sylvan Esso. Ja, en dan zien we dat het Splinter hier er bijna op zit. Met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En binnenkort worden we ook door de week herhaald. Maar daarover meer later. Zometeen gaat Tom Verdraaien verder met heerlijke rustige muziek. Dat is Nice and Slow. En wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitwijzers deze keer zijn Meek. De dame die het nog langer verdomt om zich kleiner of stiller te maken. Vandaar een nieuwe track, Terminally Verbal. Maar eerst een soepele, disco-achtige poptrack van de opkomende Britse muzikant Charlie Gere. In samenwerking met de bekende Britse zangeres Cat Burns. Hier is Small Talk. Dag allemaal.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Zanger Gary Barlow. Hij schreef alle nummers voor zijn formatie Take That. Ook dit nummer, Back for Good.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Hallo, daar zijn we weer met Nice and Slow. En ook vanavond weer...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: De eerste na het nieuws van 10:30. En die is voor Acta en de Munich. En nu blijven we in Nederland met Zoe Levi, Huisje aan Zee.

Het zou een evergreen worden, deze 1972 voor Billy Paul. Me and Mrs. Jones, over de relatie van een jongen met een getrouwde vrouw. En hier is Madonna uit 1986 met Papa Don't Preach. Daarna hoor je I Do van Kevin James en Hurt van Christina Aguilera. Maar nu eerst dus Madonna.

Alweer uit 2007 deze van Christina Aguilera, Hurt. En tot het NOS-journaal van 10:30 heb ik een mooi nummer voor je van Bastille. Ja, zou je niet zeggen, maar toch is dit prachtig. Dit is namelijk De Waarheid Als Een Koe, World Gone Mad.

0: for Cotton Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: We schrijven 1975 voor deze productie van George Martin. Dat was Sister Golden Hair van America.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee niet zo bekende nummers van Acta en de Munnik. Suiker en Azijn en Mis ik mij. Al 2 van 1.

In 1963 maakte Cliff Richard en de Shadows een album met allemaal Spaanse nummers, speciaal voor de Spaanse markt. Maar ook dit werd in Europa een hele grote hit, Maria Nomás. En tot het nieuws van 11 uur heb ik er nog drie voor je. All Night Long van Lionel Richie. All the Girls You Loved Before van Taylor Swift. 1977, The Airport Song van Magna Carta.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Florien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Je kent het waarschijnlijk van Boy George uit de jaren 80. Dit was het enige echt origineel, want hij schreef het ook David Gates voor zijn groep Red. Dat was Everything I Own.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We zijn er weer met nog 1 uur fantastische muziek voor je. Zoals deze van Dana Winder, De Vlinders Achterna. En wat is er straks dan?
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Na Susanne Freek van Gerda, die is voor 2 ex-leden van de Beatles. En wie dat zijn, dat ga je straks horen. Maar eerst dus terug naar 2020 met Dana Winder, De Vlinders Achterna.

En ineens was ze daar in 2011. De jonge Birdie. And People Help the People. En voor Birdie hoorde je ook nog de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. En hier is Boyzone met Come Home Now. En Usain hoor je ook met Boat Starts Now.

Ze komt uit Haarlem. Sander van Nieland was dat. En dit is Bobby Cosmo. We gaan terug naar 1968. Met een smartlap van het zuiverste water, zoals dat heet. Hier is Bobby Cosmo met Honey. See the

0: 9 en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Ja, wat zal ik er nog van zeggen, hè? Nou, dat weet ik best, hoor. Ik draai hem altijd speciaal voor mijn lieve Gerda. Deze van Suzanne Freek als het avond is. Schatje, wel te rusten, hè? En ik hou van jou.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee ex-leden van de Beatles. De eerste, toen hij nog lid was van de Beatles, toen maakte hij een demo in 1968 van Wild Man Guitar Gently Weeps. En men vond die zo mooi dat hij in de jaren 90 verscheen op een anthology-album van de Beatles. En daarna hoor je Paul McCartney. Als laatst verschenen album hoor je The Days We Left Behind. En inmiddels is hij dik in de 80. Je hoort hem met een hele breekbare stem. Eerst is George Harrison akoestisch Wild Man Guitar Gently Weeps.

De Spaanse klassieker van dit uur, dat was Mecano met Hijo de la Luna uit Spanje. Een hele grote hit in de jaren 90. En tot zover Nice and Slow voor vanavond. Ik heb er nog 3 voor je. Fell in Love van Alan Clark. Let's Stay Together van Ella Green. Het origineel dat je kent van Tina Turner. En Dear Life van TLC. Voor nu goedenacht. En wel te rusten, hè.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Giel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.